0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM.
1: Lou FM.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

Lea Love on Me in plaats van ABBA. Goedemorgen, het is alweer vrijdagmorgen, de laatste dag van de werkweek. Ook een hele warme dag. De warmste dag van ooit, volgens mij. Ja, het is momenteel lekker warm. En het wordt vandaag nog warmer. Goedemorgen, dit is weer de ochtendspits. We gaan je wakker maken met lekkere hits op de radio. Nou, we kunnen het over voetbal hebben, maar dat heb je net al gehoord in het nieuws. Dus dan hoef ik niks te zeggen. Nee, dus we gaan lekker beginnen met lekkere hits op de radio. En wat gaan we nog meer doen? We gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. We gaan beginnen.

Blijf maar waar je bent, in plaats van Henk Wijngaard. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag ter bestrijding van drugs. Ook de internationale dag van slachtoffers van marteling en foltering. En het is vandaag ook de internationale dag van de afkoeling. Heb je vandaag wat nodig? Dus de afkoeling. Af en toe een drankje uit de koelkast.

The Man Mountains, een plaat van Bow Wow Wow. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan vandaag heel wat op. We beginnen bij Alexia. Alexia der Nederlanden, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, is vandaag 21 jaar geworden. En Patrick Kikken is een Nederlandse radio-dj. En Patrick is vandaag alweer 52 jaar geworden. Jannes Wolters, de Nederlandse zanger van het levenslied. Nou, wie kent Jannes niet, is vandaag 53 jaar geworden. En Carlo Boshart is een Nederlandse televisiepresentator, maar ook acteur, zanger en tekstschrijver, is vandaag 57 jaar geworden. Steven de Jong is een Nederlandse televisie- en filmregisseur en ook filmacteur, is vandaag 64 jaar geworden. En Bram Moscovies is een Nederlandse jurist en voormalig strafadvocaat, is vandaag 66 jaar geworden. En Peter Lussen, Nederlandse acteur, is vandaag 67 jaar geworden. En even kijken, Tony Wille is een Nederlandse zangeres. Ja, de zangeres van Pussycat is vandaag 73 jaar geworden. En Kees Jansma, Nederlandse sportpresentator, is vandaag 79 jaar geworden. En Fobbe de Haan is vandaag alweer 83 jaar geworden. Is een Nederlandse voetbaltrainer. En Henk van der Meijden, een Nederlandse journalist en theaterproducent, is vandaag alweer 89 jaar geworden. En dat waren de jarigen die staan op de kalender voor vandaag. You gotta smile.

0: Hey schat, weet je dat? In plaats van Theo en Marianne. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het zonnig en schiet de temperatuur weer omhoog. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tegen de middaguur is het 29 graden in het noorden tot lokaal al 34 graden in het zuidoosten van het land. Nou, vanmiddag is het voor de meeste plaatsen binnenblijf weer. Op grote schaal wordt het 35 graden tot 39 graden met de hoogste maxima in het zuidoosten van het land. Hiermee is de grote kans op de warmste junidag ooit gemeten. Zelfs een lokale 40 graden is niet geheel uitgesloten. En de uitzonderlijke hitte gaat samen met slechte luchtkwaliteit. Door smog zullen meer mensen last hebben van hun luchtwegen. En de wind is zwak tot matig en waait uit het zuiden. In de loop van de middag draait de wind in het westen van het land naar het westen. En daardoor wordt daar een aantal graden minder warm. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Seekers uit 1963. Sweet for my sweet.

Sweet Former Sweets. Ja, een plaat uit 1963. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Blijft het zo warm? Dan morgen ook een warme dag hoor. Ja, 35 graden. Met de windkracht 2 uit het noord-noordoosten. Dus ook weer een hete tropische dag. Zondag 28 graden. Dus dan onder de 30 graden. Ja, het lijkt allemaal dat het kouder wordt. Maar 28 graden is ook nog hoog hoor. Ja, 28 graden. Met een windkracht 3 uit het westen. En dan wel kans op een onweersbui. Maandag 24 graden, dus dan koelt het weer lekker af. En dan een windkracht 3 uit het noordwesten. Kijken we naar de nachten. De nachttemperatuur. Nou, aankomende nacht 21 graden. En de nacht van zaterdag op zondag 19 graden. En zondag op maandag 15 graden. Dus ja, dan koelt het 's nachts ook weer af. Dat is wel lekker. Ja, qua weercijfers. Vandaag weer cijfer 6. Zaterdag weer cijfer 6. Zondag weer cijfer 6. En maandag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Orkestermanoeuvres in the Dark.

To be with you. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1321, de eerste steenlegging van de Domtoren te Utrecht. Dat gebeurde in 1321. En nog een berichtje uit 1986. De laatste schuifdeur van de Oosterscheldekering wordt geplaatst. Dat was in 1986 op deze datum. En nog een berichtje uit 2014. De laatste verdachte in een schilderij Rijenroof uit de Kunsthal Rotterdam wordt uitgeleverd aan Roemenië om daar te worden berecht. Dat was in 2014 op deze datum. En 1977, laatste concert van Elvis Presley. En wat hadden we nog meer? Nou, iets van een barcode. Ja, 1974 dus ook. 1974, invoering van de universele productcode in de vorm van de bekende barcodes. Was in 1974 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Ave Maria, in plaats van Bella Paris. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met mijn Corabat. Van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En dan middagmatinee van 12 tot 2 uur met Ben Ransdorp. En van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 4 tot 5 uur Slagerparade non-stop Duitse hits. En van 5 tot en met 8 uur tijdloze muziek met Willem Vlieger natuurlijk. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hits met normaal gesproken. Maar vanavond heb ik een receptie. Ja, schilderbedrijf Smit uit Oosterwolde bestaat 25 jaar. En vanavond heb ik daar een receptie van. Dus helaas geen hitsmits op Lou FM. Wat kunnen we nog doen tot het nieuws van 8 uur? Nou, ik heb hier een instrumentale plaat klaarstaan van Jealous. En ook nog een plaat van Nelly Furtado.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Starship met Nothing Gonna Stop Us. Nou, goedemorgen. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou FM op de vroege vrijdagmorgen. Het is vandaag weer de 26e van de juni maand. Nou, we kunnen het over voetbal hebben, maar je hebt het net weer gehoord op het nieuws. Het is voor mij wel makkelijk trouwens, hè. Dan hoef ik dat allemaal niet uit te leggen en te zeggen. Dus nee. Wat gaan we dit uur doen? We gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. We gaan beginnen.

Volare, een plaat van de Gypsy in Gang. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Er staan vandaag drie dingen op. Vandaag de internationale dag ter bestrijding van drugs. Ook de internationale dag van de slachtoffers van martelingen en voltering. En ook vandaag de internationale dag van de afkoeling. Ja, er staat een koelkast in het beeld. Tenminste, een plaatje erbij van een koelkast. Dus vandaag de afkoeling. Ja, niet te veel bier drinken natuurlijk, maar gewoon een glaasje water of een limonaadje is ook goed natuurlijk, hè. Ja, dus vandaag de internationale dag van de afkoeling.

Tomorrow People, een plaat uit 1988. Inmiddels de website van de Loeder even bijgepakt. Roemedia.nl, staan heel wat nieuwe berichten op. Ook een berichtje van activiteiten dat niet doorgaat. En er staan heel wat activiteiten op, hè. Ja, bedrijven, toernooi, SV het Harde gaat niet door. En ook in Ermelo, de passie in de wijngaard gaat niet door. Nijkerk, Kofferbak, Mark, Paasbos gaat niet door. Holker, Zomerspelen ook niet. Het Veense rondje. En ook OJK toernooi is afgelast, ook in Nijkerk is dat. En Nunspeet, Kofferbak verkoop bij de Molen de Duif is ook afgelast. En Hellas Bees volledig afgelast was. Dat is ook in Nunspeet. Oldebroek Tour de Dellen, je hebt het gehoord, gaat niet door. En ook de Klinkerdag is in Wezep. Dat gaat ook niet door. In Putten, een sportmarathon. Ja, een sportmarathon in Putten gaat ook niet door. En concours Putten deels aangepast. Dat dus wel. En Binninghuizen, Defcon. Ja, een beperkte capaciteit. Op vrijdag en zaterdag. Dus dat moet je even in de gaten houden als je er wel of niet in kan. Dus Defcon ook beperkt gaat dat door. Er staat allemaal op de website van de Loe, loemedia.nl.

0: The Monkees met I'm a Believer. We gaan kijken naar het weer. Even kijken wat het weer gaat doen. Dus inmiddels tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Dan vanochtend is het zonnig en schiet de temperatuur weer omhoog. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tegen de middaguur is het 29 graden in het noorden tot lokaal al 34 graden in het zuidoosten van het land. Dan vanmiddag is het voor de meeste mensen binnen blijf weer. Op grote schaal wordt het 35 tot 39 graden met de hoogste maxima in het zuidoosten en oosten van het land. En hiermee is de grote kans op de warmste junidag ooit gemeten. Dus een dagrecord zit er waarschijnlijk in. En zelfs een lokale 40 graden is niet geheel uitgesloten. De uitzonderlijke hitte gaat samen met een slechte luchtkwaliteit door smog. Er zullen meer mensen last hebben van hun luchtwegen. En de wind is zwak tot matig en waait uit het zuiden. In de loop van de middag draait de wind in het westen van het land naar het westen. En daardoor wordt het daar een aantal graden minder warm. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Ja, blijft het zo warm? Gaan we straks bekijken voor jou. Maar hier is een plaat van Nielsen. Hier is Aan Zee.

Aan zee in plaats van Niels Zonja. Vandaag de dag van de verkoeling. Dus ja, aan zee is het iets koeler. Dus vandaar aan zee van Niels Zon. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Blijven zo warm. Dan morgen ook nog een warme dag. Vandaar ook die activiteiten die allemaal uitgevallen zijn of niet doorgaan. Nou, morgen 35 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. Dus ook weer tropische temperaturen. En zondag 28 graden met een windkracht 3 uit het westen. En dan kans op een onweersbui. Maandag 24 graden, dus qua temperatuur naar beneden. Maar 24 graden is natuurlijk ook nog een lekkere hogere temperatuur. En de windkracht 3 uit het noordwesten. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 6. Zaterdag een weercijfer 6. Zondag ook een weercijfer 6. En maandag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks het weer. Wou ik al zeggen, die hebben we net gehad. Nee, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst in plaats van iOS heeft te maken met de verkoeling uit de schaduw.

De band Backman Thunder Overdrive met de plaat uit 1974, You Ain't Seen Nothing Yet, was de plaat getiteld. Inmiddels de tijd voor het dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1923, was 4 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1976, was 32,9 graden. Dus vandaag waarschijnlijk, ja, we weten het haast wel zeker, een nieuwe warmterecord. Dus volgend jaar op deze dag zullen we waarschijnlijk zeggen, de hoogste maximum temperatuur is gemeten in het jaar 2026. Maar nu staat het, de hoogste temperatuur nog in 1976 hier op de lijst. En dat is 32,9 graden. De langste neerslagduur was in 1981, was 9,9 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in het jaar 2016, was 19 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Harry van Meegen met Warm, hè? En duo Tandem komt voorbij op een mooie warme nacht. Ook de Taklona's mag niet ontbreken natuurlijk, hè? De grote heide. En beginnen met Mannes in de warme zon.

op een mooie warme nacht. In plaats van Diotenne was volgens mij een afgelopen nacht. Ja, en Taklonus kwam voorbij met de grote heide. Ja, stil op de grote heide en de warmte trilt over het land. Ook toepasselijk. En Mannes met in de warme zon. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks met mijn Corre Pad. Dan Magazine 50+, ook Glorieklanken, middagmatinee en ook Studio Elburg, Slagenparade, non-stop Duitse hits. En natuurlijk ook een tijdloze muziek met Willem Vlieger. Vanavond geen hits meer. Ik heb een receptie van schildersbedrijf Smit uit Oosterwolde. Bestaat 25 jaar. Ja, dat is een feestje natuurlijk. En daar ga ik heen. Dus vanavond geen hits meer op Loe FM. We hebben nog één plaat voor je klaarstaan. En dat plaat van Harry Vermegen met Warm, hè. Hey, tot maandagmorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Jawel, ja.
1: Jawel, ja. Ja. Ik was niet weg, maar ik ja. was weg.
0: Echt bloedwarm, hè?
1: Ja, het is wel warm. Maar ik kom daar uit Italië, dat was het warm.
0: Ja, dat was, is het nu warmer dan toen we waren. Nou, wel, toen was het ook wel redelijk warm in de grote steden wel.
1: Ja.
0: Maar nee, het was goed te doen.
1: Oh.
0: Ja, we zien dat het lichaam een beetje koel cool houdt, hè.
1: Ja, het zolderpeil houdt.
0: Ja, het zolderpeil houdt, ja.
1: En heb je dat alle dan?
0: Ja, ik heb een lekker Hollandse nieuwe naam. Heb je hem al geproefd?
1: Ik heb hem ook al gehad, ja.
0: Oh ja, lekker.
1: Het was een haringparty bij de City Bar.
0: Ja.
1: En dan moesten de meulenzangers zingen, traditiegetrouw.
0: Ja.
1: En toen werden er heerlijke, ja, hij was echt heerlijk. Heerlijke haring.
0: Ja, was prima.
1: Ja, was prima. Ja, ja, toen moesten ze ook zolderpijl houden. Man, ze stonden er in die zonne te zingen. Zweet, zweten, ja, plekken ze van de kop.
0: Ik wilde hier vanmiddag op aan en denken, oh, doe ik wel even mijn fietsie. Maar het was gauw weer thuis.
1: Ja, maar dacht je, dat gaat niet doen. Ja, nee, het is doen, echt wel warm, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik kreeg vanmiddag dan ook een telefoontje van Feitenhof. Dat alle bewoners moesten een airco hebben.
0: Oké.
1: Nou ja, gewoon maar aan het bellen. Uitverkocht.
0: Ja, dat zal.
1: Ja, dus ze hadden gelukkig nog één. Nou, maar ik mag vast het bedrijf wel nemen. Bij de Gamma, dat was een showmodel. Ik zeg, kom eraan. Ga er maar op zitten. Kom eraan.
0: Oké, dan. Ja.
1: Ging ik hem al. Toen zei ze, waar net op dit. Ze zegt, want we hebben alweer een heleboel telefoontjes gehad. Ik zeg, ja, ja, dat dacht ik wel. Want ze gewoon iedereen rondbellen.
0: Ja, zeker.
1: En iedereen die me dan belden en dan doen.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, ja.
1: Nou ja.
0: Zijn er dat festivalenwest in de Kloostertuin?
1: Ja, hij heeft de kranten nog niet te zien dan.
0: Ja, ja, ik heb
1: wel man, die man heeft de verpagina gehaald.
0: Ach, keel.
1: Ja, ja, hij staat op die
0: en
1: foto.
0: Die
1: ik zit er naast, maar je ziet alleen maar een stukje arm van mij, gelukkig.
0: Ach.
1: Maar hij staat op de foto. Ja, wie
0: nou,
1: ben even er... Het eerste festival was. Was heel gezellig. Het was ook goed geregeld. De tenten aan ze genoeg.
0: Okay,
1: en die kon er heerlijk uit de zonne komen. Wie zat onder een grote boom? Die kon er heerlijk uit de zonne komen.
0: Ja.
1: Ze had lekker wat te drinken. Goed gekoeld. En die kon er een broodje zalm kopen.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar ik hoorde dus van iemand die mede-organisator is. En ook van iemand die er wijs was. De dinsdagavond was met alle korpsen uit de kernen van de gemeente Elburg.
0: Okay,
1: en Concordia zelf. Was ontzettend mooie wijs.
0: Ja, ja.
1: Was heel veel volkwijs.
0: Dat is in ieder geval mooi weer aan.
1: Ja, ik had erin gewild, maar op lesmoment was ik toch weer verhinderd. Heel jammer.
0: Oeh,
1: want dat
0: ja.
1: had ik ook wel. Ze waren drammelijke wijs. Het Harde en Doorspiek, Oostendorp. Oeh. Elburg zelf. Ja, door geen kef, geen korps natuurlijk. Maar,
0: Nee. Moet je zelf even vleuken.
1: Ja. En hoe de Oogenke dagen verlopen ben, weet ik eigenlijk niet. Of toen nog een beetje volkenwijs is, ja of nee.
0: Nee.
1: Daar heb ik niks van gehoord.
0: Nee.
1: Maar woensdag gaan ze het ouderenorkest. En de vrouwen van de Kruishoek was ook orgvolkenwijs. En zaterdag zat er ook zeker wel 140 man in die tuin.
0: Oh, kijk.
1: Ja. Ja. Ja, ik ben er van home. Het is bijzondere muziek. Maar die groep, die komt uit Kampen, zingt ook een of twee Elburgers bij. Die vind ik dan erg mooi.
0: Ja,
1: dus die houden we helemaal overweg. Ja, en wat er rondloopt, dat is ook een beetje dat Keltische, hè?
0: Ja.
1: Van, ja, ik noem het dan van die Jeruzalem Nikes, hebben ze dan aan. En dan van die gebreide zakken erin.
0: Ja, ja.
1: Dan grote boorden, sommige mannen, hele grote boorden. Er stond ook zo'n smid, want er was ook nog van alles te doen over
0: maar
1: Keltische.
0: Maar echt Engels, was het dan...
1: Nou, ik heb niet met ze praat, dus dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Nee,
0: we komen weer naar de kost als u in Nederland zegt.
1: Ja, dat kon, maar nee. Maar het was een succes geweest. Nou ja, het weer was natuurlijk ook geweldig.
0: Ja, dat was hartstikke mooi.
1: Hoe is het vrijdagavond door hem? Ik dacht dat dat al niet in de tuin was. Dat dat al binnen de plant was.
0: Oké.
1: Want toen hadden ze iets over dialect. Maar een cabaretier en... Nog iets en ik had ook niet heel veel de puf meer.
0: Nee. Ja, een vacature bij gemeente Elburg, hè?
1: Ja.
0: Medewerker buitendienst.
1: Ja, maar ja, dat kun je niet maken aan jou weer. Net zoveel bieven verdienen als je wil.
0: Ja, dus, maar ja, dit zal wel een vaste baan wezen van een paar maanden, 3500. Ja,
1: dat moet toch wel, want anders dan verdien je wel heel goed.
0: 30 juni kun je solliciteren.
1: Nou, had hij er nog behoefte aan?
0: Ik kan niet.
1: Ik ook niet. Ik zie
0: zijn
1: wel.
0: Ze wel niet meer hebben.
1: Nee. In dezelfde kranten staat ook dat je voor stembureaus, hè? Daar word je ook voor betaald.
0: Ja, word je voor betaald. Ah,
1: je stembureau.
0: Heb ik gezien, ja.
1: Maar ja, goed, die priest bent allemaal bruto, dus dat geeft nog wel een beetje af. Dus heel veel levert het niet op.
0: Ja,
1: maar het lijkt me best leuk om een keer te doen, ja.
0: Ja. En dan een mooi stukje om voor te lezen. Hè?
1: Ja, ik heb nog een heel mooi stukje. Dat staat er ook in. Maar ik vind het wel heel erg leuk om het even voor te lezen. Marielle Bos van het Noord-Veluws Archief bespreekt in deze rubriek maandelijks een wisselend onderwerp uit de gemeente Neuspeet, Elburg of Oldebroek. Als de wind uit noordwestelijke richting kwam en het al een paar dagen droger was, nou dan kon je je wel op visite voorbereiden. Wie zagen ze dan al over het water naderen? Het gaf altijd de indruk alsof de wolken van rook aankwamen drieven, schuivende over het water en het land, zich verheffende als een spookachtige levende wolken. Zo steed het opbetekend in een enquête invuld in het voorjaar van 1937. De enquête was naar de gemeente Doorspiek gestuurd door de commissie in zaken de muggenplagen. De vragenliste werd ingevuld door de schoolmeester van Noordeinde, waarschijnlijk omdat Noordeinde pal aan het woord te lag en vele hinder ondervond van de muggenplagen. Het afsluiten van de zee bracht wel een verandering teweeg in de ecosystemen. De verandering van zoutwater naar brakwater leek de ideale omstandigheden voor muggen te creëren. Na het voltooien van de afsluitdijk in 1932 rukken ze dan ook op de Zuiderzeemuggen. Ze zetten hun eitjes af op de bodem van het Zeute IJsselmeer. Door de overgang was er eveneens sprake van een verstoring in de visstand. Met andere woorden, de larven die uit de eitjes kwamen, hadden weinig tot geen natuurlijke vijanden meer. Met warm weer kwamen de verpopte larven massaal uit tot muggen. Het gevolg was een enorme zwarm muggen. Voorheen hadden ze vrijwel nooit last van muggenplagen, dat bleek wel uit die vragenlisten. Nee, voor zover ons bekend niet de meesten. Wel waren er soms wat vele muggen, maar dat trok de aandacht niet. In 1934 begonnen de plagen en duurden ze nog langer voort. Toch duurt het 2 jaar voordat er echte stappen worden ondernomen. In juli 1936 wordt de commissie in zaken de muggenplagen opgericht. Ze vragen wat verwarring door. Ik zit in de commissie voor muggenplagen. Dat klinkt wel goed op een verjaardag, toch?
0: Okay, ja.
1: Dus ze kreeg de taak om de plagen te onderzoeken. In de dorpen en steden aan de oude Zuiderzeekust was het elke lente en zomer weer raak. De kranten schreef dan in 1936. Nauwelijks is de lente weer in het land of het leeft weer van de muggen aan de oevers van het IJsselmeer. Ze steken niet, maar ze zijn door hun ontzaglijk aantal heel hinderlijk. De muggenplagen hadden grote gevolgen voor de verkeersveiligheid. Rien per fietsen over de dijk van Elburg naar Noordeinde of omgekeerd kon je bijna uit je ogen niet kijken. Eveneens raken het drinkwater vervuild. Een andere reactie op de muggen waren reusachtige aantal spinnen. Ter bestrijding van de muggen worden gifgaskersen in plaats met een mix van titaangas en kabliegas. In de rook daarvan zullen de muggen volledig ondergaan, terwijl het voor mensen niet schadelijk was, schreef de Elburger kranten. Maar de proef mislukte jammerlijk. De muggen trokken zich er namelijk niks van aan. Er worden war gemaakt van een beter evenwicht in de visstand. Zo werd voor de grootte van het vangen van paling 28 centimeter, terwijl dat voor de tijd 25 centimeter was. Een werkelijke oplossing voor de muggenplagen is nog altijd niet gevonden. Het beste is een goed evenwicht in de visstand. Nog steeds komen er af en toe muggenplagen voor op het IJsselmeer. Nou, riem maar eens over de dik Lelystad en Kuzen. Ja. En hij thuis komt, dan kijk je maar eens naar jouw auto.
0: Ja,
1: oh, jongens, dan komen ze ook zo de dik uit, hè.
0: Ja,
1: en wie ben ik? Ach man, en wie ben een keer op de fiets naar de Wiekenwijs? Nou, terug bij over de Zuiderzee is dat weggegaan. Het echt worden, het was niet te doen.
0: Nee.
1: Maar kennissen van ons, vrienden van ons, hadden altijd een caravan staan op het Veluwe Strandbad. En die zeggen dat ook altijd. Ze zeggen, veuljoos kun je hier niet wezen.
0: Nee.
1: Pas als alle eigjes van de vogels goed uitbinden, zegt ze altijd,
0: ja,
1: dan kun je er weer wezen, want dan vreten die vogels dat als voedsel.
0: Ja.
1: Ze zeggen, dan mindert het zo.
0: Ja. Ja.
1: Maar de eerste weken, dat ze dan, dat mag altijd meestal van 1 april tot dan 1 juni, zo'n stamplaatsen.
0: Ja.
1: Ze zeggen, in april kun je er niet wezen.
0: Nee. ben er nog nooit geweest.
1: Maar de cuisine, er is dus ook echt helemaal niks nieuws onder de zon. Nee, hè? Want toen was de natuur al elke keer van slag. En toen hebben ze alle zeggen, grote vis, hij wel en niet, maar aanvang. Maar ja, de visstand, die zee, hoe heet die ding, die vogels, weet ik, zeeotters of zo, weet ik hoe die, die vreten al die vis op. Nou, er zit ook als niks meer in de haven of wat dan ook. Maar net in de herfst, als ze weer de haven intrekken, maar er zit veel minder vis als andere jongen.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Nou, er is al genoeg te doen, hè, komende tijd hier in de omgeving. 11 juli, open dag van de hondenvereniging.
1: Ja, dat is ook best leuk, hij er een slangensloop om dat te zien.
0: Oh ja?
1: Ja, die honden, de tunnels en die men over trappies en die... dat is aan de Broekhovenweg, dat is volgens mij bij het industrieterrein. Ja. En dan is het van 10:30 tot 3:00.
0: Ja, 10:30
1: ja.
0: tot 3:00.
1: Ja.
0: Nou, Tour de Delm afgelast.
1: Ik heb het vanmiddag afgelast door de hitte, ja.
0: Ja.
1: Ja, er waren al mensen die zeiden, nou, ik ga echt niet lopen, dan ga ik fietsen.
0: Ja, joh.
1: Maar ja, daar kreeg ze ook gedoe mee, want dan komt er zoveel mensen met de fiets dat ze het ook niet kunt houden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En lopen misschien doen.
0: Nee. Broekenmarkt en Oldenbroek?
1: Ja.
0: Wanneer is die?
1: 1 juli. Woensdag 1 juli.
0: Woensdag 1 juli en dat is van 9 tot
1: 11. Ja.
0: Is de Zuid-Zeestraatweg al gesloten?
1: Ja.
0: En meestal begint het zwaarst tegen 1:10 of nog later?
1: Nee, ik dacht wel tegen 10:50, ja. Ja, ja. Ja.
0: Dus dan kun je doorheen met mooi weer.
1: Dan wordt het beter weer, zeggen ze, om zoiets te doen.
0: Ja, maar dat wordt wel iets minder warm.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, joh.
1: Ja, dat hopen we ook maar, want wie zit natuurlijk vrijdag in Zoetrag, hè? Met zo straks nog even over hem.
0: Ja, de gereformeerde kerk van Doornswijk heeft zomers altijd ook deurdiensten.
1: Ja.
0: En die beginnen 6 juli ook weer.
1: Ja.
0: S'avonds om 7 uur.
1: Worden nog wel steeds... goed bezig, maar niet meer zoals eerder, hè?
0: Nee.
1: Nee, lang niet. Toen waren het echte open deurdiensten.
0: Er komen steeds minder koren en zo, hè?
1: Ja.
0: Met een paar koren met, toch onbeheven, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat wordt toch wel moeilijk.
1: Toen stonden echte deuren los en stonden de meesten ook buiten te lusten. Ja. Maar nu staan de deuren los voor de warmte en dan hulde het op.
0: Deurdiensten, maar dan kun je zo'n deurlokaal over op,
1: hè? Ja, hè? Ja.
0: Ja, het is de zomer weer. En 4 juli is er een oldtimer trekkerrit in Doornswijk.
1: Ja.
0: Verzamelen de Oude Molenweg 1 en om 9 uur start.
1: Nee, 9 uur verzamelen.
0: 9 uur verzamelen en
1: 11 uur start. Ja.
0: Nou, en dan is er 26 en 27 juni is er een inzameling van groenten voor de voedselbank. En dat kun je de Jumbo afgeven.
1: Oh ja. Ja, er staan dan bakken in de winkel, dat hebben ze ook wel eens bij de Netorama en zo.
0: Ja. Zo, eerst eens even een nummertje draaien?
1: Ja, laten we dat maar doen, hè?
0: Ja, ik heb iets wat toepasselijk is.
1: Kijk.

0: Ja, brandend zand. Nou, tegenwoordig ben ik brandende stoeptegels.
1: Ja. En de voetjes erop zetten, wat warm, hè? Ja.
0: Man, er was vanmiddag een jochie bij ons in de straat te filmen. Ik denk, wat zit een kind er toch verschrikkelijk te schroom? En ja, het hangt hier niet zo los aan het lichaam. Ik denk, nou, ik weet niet wat er gebeurd is. Dus ik vlieg er zonder schoenen dan natuurlijk zo naar buiten. Oh, man, die zonder bloemen onder de voeten kreeg.
1: Ja, dus hij heeft ook last van.
0: Maar het ging allemaal goed met Keeltie, maar hij was zo verschrikkelijk geschrokken.
1: Ja, een jochie.
0: Toen moest ik ook nog lachen, want ik zat in, hij had van twee jochies, er was nog een jochie bij hem. Ik zei, weet jij ook het telefoonnummer van je mama? Jawel, ze gaan 0000. Ik zei, nou, ik denk dat de code is, maar ja, denk, ja, dat weten ze, ja, die jongen. Ja, maar telefoonnummer wisten niet.
1: Nee, oké. Okay. Ja, nou, er is nog iets waar we nog bij
0: ja, zijn, één berichtje houden nog, hè.
1: Ja.
0: Hij van 22 juni tot en met 17 juli, dus dat is best wel lang, over de A28 mutten, s'avonds, en dat is ook al tussen 9 uur, dus tussen 9 uur en 5 uur s'mans, maar in rekening houden met afsluiting in noordelijke richting. Op 23 tot 25 juni dan is het Biom, knooppunt Lankhorst. En van op 25, 26 juni en 30 juni tot 1 juli is het bij het Harde en Wezep. 2 en 3 juli is het tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Oh, die borden staan ook al aan de weg bij de rondtonde in het Harde. Dat staan van die borden.
1: Ja, we staan die borden dat Eperweg
0: afgesloten. Ja, dan is de Eperweg ook al versleutel.
1: In de nacht.
0: Ja.
1: Zum.
0: Zo, ja. En dan van 2 tot 3 juli is het knooppunt tussen het Harde en Hattemerbroek al versleutel.
1: Ja.
0: En van 16 tot 17 juli tussen Lankhorst en de Wijk. Dus hij.
1: De
0: ziekenhuis met dan ben je er wel rekening mee om. Als het tenminste na s'avonds 9 uur is.
1: Ja. Nou, straks zijn niet zoveel last van de ziekenhuis met.
0: Nou ja, dan is het niet best. Maar ja, dan gooi je meestal niet zelf.
1: Nee, zo is dat.
0: Dan word je braag.
1: Ja. Ja, grote boek weer klaarstaan.
0: Ja, ik heb grote boek weer klaarstaan.
1: Nou, wat ze weer doen.
0: Gerrit-Jan en Jan Zwep. De gebroeders Gerrit-Jan Zwep en Jan Zwep hebben vele jaren een tuindersbedrijf gehad. Henk, zoon van Gerrit-Jan, en Simon, zoon van Jan, halen vele jaren later herinneringen op over het tuindersbedrijf van de gebroeders Zwep. Simon praat met bewondering over het arbeidsleven van zijn vader Jan Zwep. Mijn vader is geboren op 29 oktober 1920 in een groot gezin. Hij trouwde met Goosje Goossussen. Woon ze in de oude stadsboerderijen aan de Noorderwalstrooten. Daar hield mijn vader 4 konen en een peert. De konen leupen in de zomermaanden in de weien op de plekken waar nu de parkeerplassen het Schootsveld is. Samen met zijn oudere broer Gerrit-Jan had mijn vader verschillende stukken grond een pacht voor de tuinderijen. Ze hadden onder andere perceel een tuinbouwgrond op de Weerens en bij de Putten en Beken, achter het landgoed Old Putten. Het waren vaak zware tijden voor de tuinders. Het was voor de bijenbroers veelal hard werken. Samen hebben ze op het perceel bij de Putten en Beken een schuren steen voor steen met de hand opbemetseld en zonder gereedschap. Met een karre op 2 wielen hadden ze mast die ze vervolgens met een trekker op het land uitreden. Toen Jan Zwep ziek was, kwam Aad Jansen in de tuinderijen helpen. Hij werd ingezet en uitbetaald door het zogeheten Solidariteitsfonds. Aad Jansen kwam ook uit een tuindersfamilie. Hij was een neven van Piet en Lisbeth Jansen. Vroeger werd er vaker zonder enige bescherming gif gespoten. Jan Zwep is na een periode van 8 jaar ziek wezen aan longkanker overleden. Ondanks het feit dat de bijenbroers rokers waren, is het vermoeden van de neven Henk en Simon dat er wel een verband moet bestaan tussen dit gif en longkanker. Het tuindersbedrijf bleek geen opvolgers te hebben. Henk en Simon keuzen allebei voor banen met zekerheid. Henk en Simon kijken vele jaren later nog eens met enige weemoed terug op het beroep van hun vaders. Simon zegt, ik kan me het arbeidsleven van mijn vader nog goed herinneren. Als hij aan het werk was, brachten wij als kinders onze vader, voordat we naar school gingen, thee en brood op het land bij de Puttene Beken. Ik herinner me ook nog goed dat ik in de wintermaanden spruitjes plokken en koude en zere hanen kreeg, omdat de spruitjes voor mijn kinderhanen veel te vast zaten en dat het peert bij ons aan de Noorderwalstraat op stal sting. Ik weet ook nog heel goed dat mijn vader op een Glüntener, een Duitse trekker, reed. Henk vult het verhaal aan. Ik moest 3 keer in de week 's maands om 3:30 opstaan en vervolgens met de hand spinazie te snien met een speciaal spinaziemes. De spinazie werd dan op de kruwagen gezet, waarna mijn vader de groenten naar de veiling bracht. Ik heb mijn vader 1 jaar lang elke dag geholpen. Op dat moment ging het niet zo goed op de lagere technische school, de LTS. Dat was volgens mij in het eerste leerjaar. Ik moet toen 12 of 13 jaren wijs wezen. Later hielp ik mijn vader 1 dag in de weken. Aan het plokken van spruiten bewaar ik minder goede herinneringen. Meestal koud en nat. In de zomermaanden moesten de bonen worden geplukt. Als het zonnig weer was, moesten de blokjes onder de glazen van de glazen bakken geplaatst worden. De meisjes moesten vaker de wortels wassen. Vriendinnen mochten wel komen spullen, maar dan moesten ze ook meehelpen in de tuinderijen. Het was echt niet altijd even leuk tijdens die tuindersperiode. Het was vaak heel, heel hard werken. En als je verkeer in hand, ging het werk altijd voor het meisje. Maar ja, zo waren iedereen er vroeger.
1: Ja, vroeger altijd zo, hè?
0: Ja,
1: zo waren mijn vader was bakker en ik ook altijd helpen. Ja,
0: ja, dan moest hij ook altijd helpen, inderdaad. Ja. Nou, volgende week houden we nog een klein, nog een verhaaltje over Jacobsweb. Okay. En dan doen we het boek dicht, hè?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Mijn gezondheid volgend jaar.
1: Wel de rest van
0: het albumin hebben. Op, hè? Dan heb ik een ander boek. Anders wordt het ook wel een beetje langdraderig, hè?
1: Ja.
0: Nu wil ik niet ook het nieuwe boek albumin hebben. Ja.
1: Kijk aan.
0: Jan Scheum in de kringgoedwinkel, die vindt nog wel eens wat.
1: Ja.
0: En ik heb een boek gevonden van Pauline Broekema en dat heet Nooit in Burger. Gesprekken met de leste vrouw in klederdrag.
1: Oh, kijk aan.
0: En dat is een heel leuk boekje.
1: Mooi.
0: Ik heb het al iets deuren lezen.
1: Ja.
0: En er staan,
1: dat bekend, nee?
0: Ja, een vrouw uit Aldebroek. Dirkje van Putten van Dijk. Mijn moeder heeft haar gekend.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja. Ja. En ze zegt in het verhaal, maar dat horen we dan hopelijk volgende winter. Pas als de zon in een andere hoek opkomt, doe ik mijn boeren goed uit.
1: Ach, kijk.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. En er staat een vrouw uit Huizen in, een vrouw uit Bunschoten, Spakenburg, een vrouw uit Staphorst, een vrouw uit Urk, een vrouw uit Domburg, een vrouw uit Scheveningen, Arnhemuiden, Volendam, Borselen, Marken, Zeerdenbroek, dat is in, door in die polder, de Ginder, ja, aan die kant van Zwolle is dat toch, hè?
1: Ja.
0: Rissen en Oosterland.
1: Nou, ik heb een nichtje in die laat er ook nog altijd in.
0: Oh ja?
1: Ze zijn in Nunspeet, ja.
0: Oké, okay. Ja, maar ja. Ook gewoon door de week?
1: Ja, door de week altijd tussen daar, ja.
0: Maar die is niet jong dan, denk ik?
1: Ja, nou ja, jong, maar het is jong. Ik bedoel, ja, jawel, ze is al een paar jaar in, maar jong wou zeggen aan je 50, 55, is niet oud.
0: Nee, maar zo is
1: net er altijd in.
0: Ja. Oké, okay. Ja. Ja. Ja, sommige mensen hebben het altijd nogal, maar de meeste ja, mensen hebben het erdoor.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, het is toch wel zonde, ja.
0: Ah, ja.
1: Op zich tenminste. Maar ik kan me maar rustig niet altijd mee willen lopen.
0: Nee, want nu met het warme weer ook, dan denk ik poe, poe, poe, poe. Maar ja, ja. Goed, mijn meuje loopt er ook in. En die zei, wat goed is voor de kou, is ook goed voor de
1: warmte. Dat wil ik u net zeggen. Ja, ja. Ja, wat goed is voor de kou,
0: ja.
1: Is ook
0: en
1: goed.
0: En dan zeggen ze, ja, je mag geen zwart aan doen, niet mijn wit aan doen.
1: Ja.
0: Ja, die mensen waren altijd een zwarte.
1: Ja, altijd zwarte.
0: Ja, altijd een zwarte.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou,
0: eerst maar even mijn muziekje. Dan kan ik even de keel smeren.
1: Jawel, doe dat maar.
0: En dan gaan we naar de Grafhorster Joormark.
1: Oké. Okay.

0: Ja, mooi hè?
1: Ja, dat kan lusten. Ik heb een beeld dat ik nou zo had vergeten om weer te beginnen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar we gaan even naar de grafgasten, joh, Mark.
0: O jee. Ja. Er zal maar weer wat gebeuren.
1: Er gebeurt weer wat. Paling op de grafgaster, Jormaar.
0: Nou weer.
1: Aan het Gaanse diep ligt vredig in het pluisien grafgast. In alle gejaag en gevlieg van tegenwoordig leven de mensen door nog rustig. Maar één keer in het jaar wordt ook door de rust en de vrede onderbreken door de Jormark. Oftewel de grafgaster Biestenmark. Dat is een mirakelig gezellige mark. Het aantal beesten is wel niet zo bar groot. En Zwolle is grafgast op dit gebied nog altijd de baas. Maar ook met 20 konen en een schaap kan het wel gezellig wezen. En verders bent er een bulte kraam waarin van alles te koop is. Poppen die mama schreeuwen als ze op de buik drukken. En goldkleurige oliebollen, zo dik als een vis. 15 voor een gulden, nou mijn hoeveel kom. Kun je beter aan me draaien. Dit jaar ben ik eens weer in grafhuis gaan kijken. Het weer was niet best en de regen kletteren op de hoed van de burgemeester van Issemuiden, die ook even kwam kijken. Die burgemeester is een groot jager. 14 dagen geleden vlucht er een ante uit Rusland over zijn grondgebied met een ring uit Moskou aan de poot. En paf, de burgemeester pikken die schender van Nederlands grondgebied mooi in de kuiven. Verders was het mooi rustig op de beestenmarkt. Er was niet veel handel en als het zo regent, heeft mens nog dier de schik van. De fotograaf van onze kranten was ook op de markt om een paar foto's te maken. Toen we door zo samen rondlopen, kwam we ineens onze vriend Teunis tegen. Dat is een ras echte grafgastenaar. Meestal zien we mekaar maar één keer per jaar, op de markt dus. Maar door hem is het weerzien zoveel prettiger. We drukken elkaar de hand en informeerden de welstand van elkaars vrouw. Die was van beide kanten prima. Het loopt tegen 12:00 en verschillende grafgasters gingen al op huis aan om de paling op het vuur te zetten. Voor mensen die het niet weten, kan ik nog even vertellen dat het de gewoonte is in grafhuis om op de jaarmarkt gestoofde paling te eten. Dat is een wonderlijke gewoonte die echter aan jaren besteedt. Maar geen gekke gewoonte, want paling is prima spul. Toen ik en de fotograaf nog even met de grafgasten naar stonden te praten, zegt de man ineens: jongens, hij geen zin aan gestoofde paling. Jawel, zeg ik, maar er zullen we wel niet aan te passen komen. Nee, zegt mijn vriend Teunis, in de regel ook niet. Maar wie han vanmiddag biedt eten, rekent op mijn zuster en zwager. En een uur geleden belden ze op dat ze verkuilen was en dat ze de reizen niet aandurven. En nu houden we iets te vullen paling. Hij zin hem, man paling. Dan ben je even naar mijn huis gaan. Ik kan zelf niet mee, maar die vinden het wel. En als mijn vrouw er soms ook niet is, dan pak je maar een bord en die schept nu maar een goede portie paling op. Er is genoeg, die redden je wel samen. Nou zeg ik, dat is mooi aan de beun, dat slaan wie niet af. De drommel niet, zegt de fotograaf, ik ben gek op paling. Waar gezef hem, zeg ik, we wonen je ook alweer, Teunis. Ach, Antoine Teunis.

0: lekkere geur kwam ons tegen. Schep me gauw op, zegt de fotograaf. Het woord lep me al uit de mond. Wie denkt maar net of wie thuis waren. Teunis hadden gezegd dat wie maar een bord en een stukje botter moesten pakken. En dat ding wie. En door zaten wie even loter. Ieder met een bord paling en een grote klutte natuurbotter erbij. Ik ding er bescheiden aan vanwege mijn magen. Gekookte vis maak wel hem, maar paling is nogal machtig. Maar de fotograaf heeft hem even goede raak. Zo'n kans krijg je direct niet weer. Toen hij de borden op het aardig zette, was de vuurhoutpaling in de pannen een stuk geminderd. Het was trouwens ook veel te veel geweest voor Teunis en zijn gezin. Jongens, zegt de fotograaf voldaan, dat heeft mijn koninklijke smaak. Nu komen we er weer tegen. Toen wie buiten kwam, was het net droog geworden. En door wie in de regen nog niet veel van de markt zien had, loopt mij nu nog even rond. Toen wie bij een speelgroet kramer stond te kikken, kwam er ineens een grafhorstenaar bij ons staan. En die zegt die min, Gatjan, de wereld wordt slecht. De wereld wordt echt slecht. Hoe dat zo, zeg ik. Nou, zegt die grafhorstenaar, ik kwam zo net thuis met de vrouwen en toen zagen we dat er een paar patjakkers bij onze palingen zaten aan. Twee smerige borden op het aanrecht en de pannen met paling voor de helft te leeg. Dat is werkelijk waar nog nooit in Grafhorst gebeurd. Allemaal eerlijke mensen. Wie doen hier zelfs de deuren niet op slot als wie even de markt op God kieken? Maar dat kan ook al niet meer. Er komt natuurlijk allerlei gespuis op zo'n markt. En die bandieten hem de kans worden neem om de ribbenkasten vol paling te eten op onze kosten. Kiel halen moesten ze dat tuig. En die magen het wel eens in de kranten zetten. Ter waarschuwing van andere grafhorstenaren. Ik keek de fotograaf een beetje verschrik aan. En de fotograaf keek heel verschrikt terug. Ik zeg hem, wat niet aan zijn grafhorst? Oh, zegt die man van die gestolen paling. Dat weet hij toch wel. Dat is met die groene deuren hier net om de hoek. En het slimste is dat we vanmiddag nog wel gasten kregen. En nu houden lange niet genoeg. De vrouwen mag er nog wel een wussie van de slager bijhalen. Het is min ook wat lekkers, die gauwdieven. En woedend ging de grafhorstenaar weer op huis aan. Tjongen, zeg ik tegen de fotograaf. Het lijkt me verstandiger dat wie maar op huis aan gaan. Want ik geloof dat wie ons in de groene deuren vergist hem. Wie hem de paling van de verkeerde grafhorst erop begeet. Dat lijkt me heel verstandig, zegt de fotograaf. Want als iemand ons heeft zien binnengaan, ben wie de bie? En het is een grote grafhorstenaar. Die keel kan ons wel in het ganse diep gooien. De fotograaf begon van Chloris Rick, hoe gaan we leren met deks te praten? Gelijk hij, zeg ik. Die grafhorstenaar is knap verkeerd. En hij is een stuk groter als wie. Wie moesten maar maken dat we grafhorst uitkomen. Net toen we weg zullen gaan, kwam mijn vriend Teunis er aan het kuien. Nou, schetterend Teunis, heeft de paling jouw smaak? St, zeg ik. Niet zo hard, jongen. Wie waren bij de verkeerde groene deuren ingegaan? En wie heeft de verkeerde paling opgegeten? En het is al ontdekt. Jouw buurman spuugt vuur en vlam. Lieve dit wat moest mijn vriend lachen. Man, zeg ik, lach toch niet zo. Zo lollig is het niet. En het is echt niet met opzet gebeurd. Maar al die deuren likken hier op mekaar. En je buurman die kreeg nog wel gasten. Mijn vriend Teunis heeft een golden harte, want hij zegt lachend. Maak je maar geen zorgen, jongens. Ik ga wel even naar hem toe. En als ze tekort komt, springen wie wel bij. Wie hem immers toch nog veel te veulen. Nou, beste man, het beste samen. En tot de volgende beestenmark. Zo liep het toch nog weer goed af. Maar het was toch wel een rustig gevoel toen ik en de fotograaf op de brommer zaten en wie zonder kleerscheuren grafhorst weer uittuffen. Want die keel van de paling had echt hoorn als kolenschuppen.
1: Ja, dat was best wel zacht van het moet niet.
0: Ja. Ja. En toen hebben we natuurlijk een zoortrachtenmark, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En hoop niet nu zoortracht, maar volgende week een zoortracht, 4 juli.
1: Ja.
0: En we hopen dan toch echt wel dat het niet helemaal zo warm is, want dan...
1: Is dat Mark van Oostendorp?
0: Ja, Oostendorp bruist. En dan kun je het wel een klein beetje schudden, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: wie
1: ja.
0: Begint natuurlijk een vrijdag al in het buurt.

0: gebouw, dus dat is het lekker koel.
1: Oh, kijk aan.
0: En ik hoop ook dat het ook voor alles en iedereen wat koeler wordt, ah, ja, sowieso, ja. Hè? Maar, ja, nou ja, goed, soms voor jezelf ook, hè?
1: Ja, ze inderdaad, wisten wel, joh, 24 graden. Dus
0: dat is een lekkere temperatuur, ja, toch? Ja, en als het dan dreugen is. Ja. En ik ben vrijdagmiddag allemaal al welkom in het buurtgebouw in Oostendorp. De inloop is van 14:15 en de aanvang is 14:15. We hebben hele fijne, lieve sponsors, dus de toegang is gratis. En zelfs de koffie, thee en cake is gratis.
1: Kijk aan.
0: Ja, dankzij onze sponsors ben we ook heel blij mee.
1: Ja, dat neem ik aan.
0: En
1: ja,
0: we hebben deze middag iets anders als anders. We hebben een muzikale bingo. Oh, en dat Willemien Rechterschot. Heel veel mensen kent u al. We hebben het Veluws Seniorenorkest onder leiding van Jan Hipma. En een loterie met heel veel prachtige prijzen.
1: Ja, op 3 juli.
0: Op 3 juli aanvang 14:15.
1: Goed zo.
0: Iedereen is van harte welkom.
1: Volgende week nog een keer benoemen. Ja,
0: gewoon nog een keer benoemen. S'avonds is er van alles voor de kinders. Een loop, fietswedstrijd en een stepwedstrijd. Maar dan moeten ze een helm op. Want er zijn weer nieuwe regels ingevoerd.
1: Ja,
0: lang leven,
1: ja,
0: je weet hem wel, alles. En dan om 8:30 is de prijsuitreiking. En daarna houden we gezellige muziek. De coverband Undercover. Overwisseld met Marijn Boeven van Padden Productions. Die heeft de techniek helemaal in handen.
1: Okay,
0: en dat doet die jongen geweldig. We hebben hem nu voor derde jaar. We doen het voor derde jaar. En hij is er voor derde jaar. Dus,
1: dat wordt toch, ja.
0: En dan zaterdag maar hem wie? De Bruismark. Niet de Biestenmark, maar de Bruismark. Oh, de Broersmark. Wie gewoon broersen. Dat hopen we. Een kleedjesmarkt voor de kinders. En we gaan, ik meen dat ze zijn 17 of 18 kraam. Waaronder ook een oliebollenkraam. Want Henk en Henk stonden vorig jaar voor het lest.
1: Ja.
0: We hebben een oliebollenkraam. En we hebben dit jaar ook weer een viskraam. Dus ik zal ook zeggen, lieve mensen, kom tussen de middag een lekker vis zien halen op de markt. In Oostendorp, nabij de sportschool.
1: Ja, oké.
0: Waar de oude kleuterschoolen staan hef. En laat ons niet in de steek. We hopen dat er veel mensen komen.
1: Ja, dat,
0: smiddags is er van alles te doen. Bierpuls, schuiven, schoelsteens. Ja, dat weet ik niet wat dat is. Dat wil ik nog weg en doen. Schoelsteens schieten.
1: Nee,
0: en
1: niet,
0: er staan mensen paling te reuken. Dus ja, kun je nog een broodje paling.
1: Ja.
0: En we hebben live muziek. Er is een terras met barbecue, patat en snacks. De ijskoekarren is er. En zeker ook twee keer, denk ik, een verloting met ook hele mooie prijzen.
1: Kijk al, mooi.
0: Dus ja.
1: Nou, dus ik hoor dat mooi doen. Nou, ik heb nog een mooi nummer.
0: Ja, als je niks te doen hebt, dan ben je van harte welkom.
1: Ja, nee, dat zal. Nou,
0: want
1: nee,
0: het is niet alleen voor Oostendorp,
1: nee.
0: Sommigen zeggen, ja, het is alleen voor Oostendorp, maar dat is niet waar.
1: Ken je het Volkslied van Drenthe?
0: Volkslied van Drenthe,
1: ja.
0: Het zal zeker over de heide gaan.
1: Nou, dat zal wel ongeveer, maar het is ook in dialect dus.
0: Oh, kijk, dat is wel.
1: Waardoor dat ik hem draaien.
0: Ja, wie gaan luisteren.

0: Nou, was hij mooi of was hij niet
1: hij
0: mooi?
1: Hij was zeker mooi. Okay. Ik denk dat er wel meer van die volksliederen in dialect binnen, of niet?
0: Oh, dat zal Twente
1: ook wel. Ja, Twente heeft er een in Limburg ja. Natuurlijk. Ja. Ik heb ook nog een ander boek en dat is het Groot Vestjesboek van Toon Hermans.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja, ik heb natuurlijk die ene die ik van de week, ik heb Het Leven Lief en deze is het Groot Vestjesboek. En dat heeft Lars van der Werf aan meewerken. Ja. En of dat nu Lars van der Werf is van de leraar uit Elburg, dat denk ik wel.
0: Nou, dat is schoon, met erin ziet.
1: Ja, het is natuurlijk van Toon Hermans, dus... Zomeravondconcert. Het lieve land waar ik ben geboren, dat had akkers vol met koren. En het veld had 100.000 bonte bloem. Het pleintje had zijn oude linden, een café met blauwe blinden. Op het buffet er stond te veulem op te num. De danstenten had zijn danses en de begijntjes zijn rozenkransen. En het park, dat had zomers het korps Sicilia. De zomeravond had muzieken, blije en melancholieke. En mijn opa, die had zo'n keuperen hoenpapa. En ik lag met wat zeuthout in het groene grasgezon. En ik lusteren naar mijn opa met zijn Franse bombardon. Hoenpapa, hoenpapa, en de maan was zo rond als een ristevla. Hoenpapa, hoenpapa, hoog boven Sint-Sicilia. En als het concert was afgelopen, ging opa gauw een pilsie kopen. De plummen nog op zijn petten en het goud nog op de mouwen. Door stond er dan bij de tap te tanken. En hij hield niet op met schenken. Al ging de hele keupersectie in de touwen. De pastoor nam nog een neutje, gaf de koster ook een scheutje. En de meester keek die avond niet zo schools. Zelfs Louis van de gendarmen had iets lekkers in zijn armen. Het vrome stadje had die avond iets frivols en ik vond mijn eerste meisje in het warme groene grijs dat rondom de manen en zeuter dan het zoethout was. Aan het einde van zijn leven, hij was zo graag nog wat gebleven, werd de soberder. Hij telde al de glazen en dan liepen naar de beukenboom van zijn bombardon te dromen. De dokter had gezegd dat hij er niet meer op mocht blazen. In zijn stille witte huissie gaf de pastoor hem nog een crucie. En in een zwart foedraal stond door zijn hoenpapa. Wie stond rond zijn beren te zwiegen? Toen zich gezag is in zijn eigen, ik zal de groeten doen aan Sint-Sicilia. En toen diezelfde avond in het park het concert begon, toen missen we allemaal mijn lieve opa met die lieve Franse bombardon. Hoenpapa, hoenpapa, en de maan was zo rond als een ristevla. Hoenpapa, hoenpapa, hoog boven Sint-Sicilia. Wat was het leven toen nou eenvoudig?
0: Ja, ja, zeker. Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Nu is het veel gejaagder.
1: Veel gejaagder. Ja. Niemand heeft dit iemand van links naar rechts en van rechts naar links. En
0: ja.
1: Hier rekt er ook nog eentje van de zomer.
0: Ja, kan
1: nog wel even mee, hè?
0: Jawel, pak dan nog maar in.
1: Zomers. Zomers van toen waren groener en warmer. Zomers van nu binnen tikkeltje armer. Maar straks binnen zomers van nu net zo groen en net zo warm. Want dan bindt het ook eens de zomers van toen.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, zo heet dat, hè?
0: Het verleden, hè? Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, joh. Nou, ja. Verder nog wat te vertellen?
1: Nee, ik heb niet zoveel meer te vertellen,
0: niet zoveel meer te vertellen, hè? Met nog 2 minuten vol praten.
1: Maar dat kan toch maar, wel? Ik heb nog wel een gedichtje naast me, want ik had er een heleboel op bezorgd van de zon en
0: nou,
1: de zee.
0: Doe,
1: en
0: er
1: de...
0: Maar, doe er dan nog maar in.
1: Nee, wacht, man. Ik heb een dubbele sleur. Oh, Mickey.
0: Ja, kom dan.
1: Nou, dat lijkt te hard dan dus, want we willen het niet los. Dan zit hier nog te lachen ook, dan wil ik helemaal de zenuwachtig.
0: Ja, je zenuwachtig van wie? Dat geloof ik niet.
1: Het ging dus ook over een zomeravond. Het was verrukkelijk in de tuin, tot 8:50. We zaten lekker met een glaasje op het terras. En toen dacht ik vrevelig, hè? Waarom nu weer die regen? Nou, gewoon omdat het 8:50 was. Zegt ja. Toon Hermans.
0: Ja, zo is dat, hè?
1: Ja. Ja. Net vrijdagavond. Toen was het ook rap gebeurd.
0: Ja.
1: Plakken van de
0: regen. Ja, goed. Maar ik heb niet zoveel meer te vertellen. Maar we hebben het nog over eventueel die...
1: Dan weet je waar we jongen
0: van. Lelystad ging ook open, hè?
1: Ja, en, dat zag ik staan.
0: Ja, en ze wil dus geen laagvliegroutes hebben.
1: Nou, en let die maar eens op.
0: Daar hebben ze beloofd in ieder geval.
1: Ja, ze beloven bij meer. Want heel af en toe, let maar eens op, komt er heel lege een vliegtuig over.
0: Oh ja?
1: Okay. En ik weet het niet. Ik heb gezegd, ja, ik ben een doemdenker wat dat betreft. Ik heb gezegd, ze oefenen mooi.
0: Ja.
1: En als niemand klachten heeft, en niemand ziet dat, en niemand hoort dat, want die horen het niet.
0: Nee, af en toe
1: dan zijn ze straks, jullie hebben niks te klagen, want we hebben toen een vleung, en toen een vleung, en toen een vleung, en we hebben geen klachten gehad.
0: Nee, dat zou kunnen. Maar ik heb er nog niks.
1: Al op vakantie gewoon vanaf Lelystad?
0: Oh, misschien wel, hè. Ja. Misschien wel. Maar wanneer is al een lus gewoon, hè?
1: Nou ja, wat zou je ervan maken?
0: 27?
1: Ja?
0: Oh, misschien.
1: Ik weet het niet.
0: Of zal het nog later worden?
1: Ik heb geen idee. Maar alles steekt kloor.
0: Ja, alles steekt kloor.
1: Ja. En wat er nu gebeurt, ik weet het ook niet.
0: Nee, maar er zal ook nog wel wat in een andere woning worden, hè? Want je hebt al, hoe heet het, de medicijn komt ook nog uit.
1: Ja, die komt ook door de pan. Dus ik hoop het niet houden dan de hele dag van die vliegtuig.
0: Goed,
1: van
0: ik zie dat de klok hier nog 2 minuutjes aan heeft.
1: Ja.
0: Ja, en dat ziet er iets gauw.
1: En
0: volgende week dan nog een keer. Hè?
1: Volgende week dan een keer.
0: Ja.
1: En dan wel top.
0: En dan stoppen we even
1: voorlopig,
0: september.
1: Voorlopig,
0: we komen altijd terug.
1: Dat hopen we.
0: Ja, toch?
1: Hè? Ja, dat is wel de bedoeling, toch?
0: Goed. Nou, we gaan eruit met muziek.
1: Ja.
0: En mensen, tot de volgende keer. Ja, toen schijnt alles eruit. Ja, dan wordt het helemaal moeilijk. Want ik heb YouTube ook niet meer.
1: Oh.
0: Ik zal even kijken. Oh, ik heb het groene gelegd.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland, de drie noordelijke provincies, geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Ik neem u mee langs de bloesemtochten, ga verder met het verhaal over de EB25 en een gedicht van Annie Emgen Schmid. Maar we gaan luisteren naar Susan en Freek met Niemand. MUZIEK

De mooiste bloesemtochten. In april, mei staan de fruitbomen volop in bloei en vormen ze een kleurrijk decor om doorheen te fietsen. Drie bijzondere fietsroutes langs witte en roze bloemenpracht. Witte bergweides. Tussen Geleen en Heerlen stroomt de Geleenbeek door een typisch Zuid-Limburgs landschap vol vakwerkhuizen, kastelen en gasterijen waar ze vlaai en streekbier serveren. De 27 kilometer lange bloesemfietsroute Beekdalen volgt dit Geleenbeekdal, dat in het voorjaar extra aantrekkelijk is vanwege de bloeiende hoogstamfruitbomen. De route voert vanuit Geleen langs hellingbossen, zoals het Stammerde Bos bij Zwijkhuizen. Hier werd in de 19e eeuw op de bergweide vol op Zwijkese rengelot geteeld, een lokaal pruimerlas. Eind vorige eeuw waren na ruilverkaveling bijna al die pruimenbomen verdwenen, gerooid, omdat boeren hiervoor subsidie ontvingen. Sorry, vrijwilligers zetten zich nu via een stichting hard in voor de terugkeer van de traditionele pruimenras. En dat heeft effect. Op de bergweides bij Zwijkhuizen staan intussen weer honderden Zwijkese rengelotbomen die in het voorjaar wit kleuren van de bloesems. De bloesemfietsroute Beekdalen is gratis te downloaden bij visitzuidlimburg.nl en zoek op bloesemalert. Drie dubbel genieten. Lekker lang genieten van de bloesems. Volg dan eens de bloesemroute door Rivierenland. Die duurt namelijk 3 dagen. Dag 1 start bij de uiterwaarden van de Waal, ten westen van Nijmegen, en voert over slingerende dijkjes, langs boomgaarden vol bloesems en langs bloementuin Appeltern in het land van Maas en Waal. Dag 2 neemt de fietsers mee door de Bommelerwaard, langs kastelen, bloeiende fruitbomen en het oude vestingstadje Zaltbommel. Op dag 3 kunnen fietsers zich in de Betuwe onderdompelen in de bloesempracht langs de Linge en op het landgoed Heerlijkheid Marienwaard. De 3 etappes van 56, 43 en 48 kilometer zijn rondes. Ze zijn niet verbonden, maar liggen wel bij elkaar in de buurt. Wie 3 te veel vindt, kan ook 1 dag fietsen. Meer info uit in de regio. .nl bloesemroutes. Hier is ook de fietskaart Rivierenland te koop, waarop fietsroutes en bijna alle fruitboomgaarden met bloesem in de regio Rivierenland staan aangegeven. Hanna mee met Waterdicht.

0: Sterkste.
1: Statig fruit. Een krappe 13 kilometer is de fietsroute Landgoed Haarzuilens ten noordwesten van de stad Utrecht. Niet lang, maar het is in dit geval een voordeel. Er is op het landgoed namelijk veel te bekijken en door het beperkte aantal kilometers is genoeg tijd om geregeld van de fiets te stappen. Bij vochtige hooilanden bijvoorbeeld, die in het voorjaar geel kleuren van de dottenbloemen en de ratelaars. Of bij kasteel De Haren met zijn statige kasteeltuinen. De fietsroute doet ook de boomgaard van Haarzuilens aan, waar het fijn picknicken is onder de bloesems van de peren, appelpruimen en kersenbomen. Vroeger lag hier ook al een fruitboomgaard, waar de kasteelbewoners hun fruit vandaan haalden. Natuurmonument wil de historie levend houden en geeft oude fruitrassen van toen weer volop ruimte. Kijk voor gratis routebeschrijving op natuurmonumenten.nl/bloesemtochten. Herken fruitbomen. De pruim heeft witte bloempjes, bloeit vaak als eerste eind maart, begin april. Heeft dan nog geen blaadjes. De kers bloeit ongeveer gelijk met de pruim. Heeft witte tot lichtgrijze bloempjes die aan een langer steeltje hangen dan bij de pruim. De peer bloeit meestal vanaf half april, begin mei met witte stevige bloemblaadjes. Heeft dan ook al bladeren aan de boom die puntig en glad zijn. De appel bloeit meestal later dan de peer in mei, met lichte roze bloemen en donkerroze knoppen. De bomen krijgen tijdens de bloei bladeren die ronder zijn dan die van de peer. Een handig hulpje. Het exacte moment waarop fruitbomen gaan bloeien verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van het weer. Wie dat moment niet wil missen, kan de Bloemenalert-app op de mobiele telefoon installeren. Deze app vertelt wanneer en waar de bloesem in de Betuwe op het mooist is. De app is gratis te downloaden via de App Store en geeft Google Play Store. Het heeft zo moeten zijn van Jaap Reesema.

We gaan verder over de EB25. En dan is het zover. Een nieuw vaasseizoen werd geopend en dat werd op 15 april 2023 gevierd met een open dag. Vanaf een uur of half elf stroomden de eerste bezoekers al het terrein van de werf op, terwijl de officiële opening en de start van de renovatie van de EB25 om 11 uur op het programma stond. Peter Drent, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, sprak de aanwezigen als eerste toe. Ik ben ongelooflijk trots dat er weer een botte gerestaureerd wordt. Het voegt een nieuwe parel toe aan de vloot die hier al ligt. En het gaat niet alleen om de botters erfgoed zelf. Er zijn hier jonge mensen die leren hoe het onderhoud plaatsvindt. En dat dankzij vakmensen die de verbinding willen en durven maken om dit beroep te behouden. Daarom graag een applaus voor de Bottenstichting Elburg vanwege dit resultaat. Ik wens jullie een fantastisch mooie restauratie toe en een mooi vaasseizoen. Namens een van de mbo-scholen, waaronder de Bottenstichting Goede Contacten onderhoud, was stagecoördinator Jan Gerrit Hoekstra van het Deltion College uit Zwolle aanwezig. Als opleiding hebben we regelmatig studenten bij deze werf. Waarom? Tegenwoordig gebeuren veel werkzaamheden geautomatiseerd. Maar hier, bij de Bottenstichting Elburg, hebben de stagiairs nog echt de mogelijkheid om met hun handen te werken. Iets wat ze heel erg fijn vinden. Bottenstichting, bedankt daarvoor. Een duveltje voor de EB25. In dit Hanse weekend beleven we geschiedenis. De geschiedenis van Elburg begon Jan-Nathan Roosendaal zijn toespraak. Elburg voer in de Hanse tijd met boten als de Kogge, die hier nu bij de helling ligt, allerlei kanten op. Richting Engeland, richting Noorwegen en af en toe moest er ook nog gevochten worden. Uiteindelijk ontstonden in de 18e eeuw de Bottes. Het verleden van de Hanze en de Bottes koesteren. Maar ik noem Elburg graag de botterhoofdstad van Nederland. Jongeren leren hier in het leerbedrijf een vak van de leermeester. En het duveltje is een kacheltje voor de botter. Aan het strand van Puerto Rico van Jannes.

Het duveltje werd trouwens aangeboden door Aal van Tul van de Vereniging tot Behoud van de Botter. Henk Wallis, de toenmalige voorzitter, bedankte de sprekers allereerst voor de mooie woorden en was blij met deze waardevolle partners. We hebben vertrouwen in de toekomst en wie weet wat er allemaal nog meer volgt. Zolang we het maar samen als vrijwilligers kunnen blijven doen. Vervolgens nodig hij de gedeputeerde en burgemeester uit voor de officiële start zijn van de restauratie door hen in bijzijn van een grote groep belangstellenden de eerste twee verrotte planken uit de EW25 te laten zagen. Onder daverend applaus kwam er met een luide knal confetti uit de EW25 vliegen. Plank voor plank, de weg naar het eindproduct. De volledig gerestaureerde EW25 is lang, heel lang. Wekelijks nemen we een kijkje en iedere keer verbazen we ons weer over hoe rot de oude planken zijn en hoe zorgvuldig ze vervangen worden. Kees Leuzing kreeg wel gelijk toen hij zei, wacht maar, tot je de eerste stukken hout begint weg te halen. Dan zie je pas echt hoe de EB25 er aan toe is en wat er vervangen moet worden. Het is oktober 2023 en er wordt al 8 maanden aan een 12 meter lange botter gewerkt. Men begrijpt nu wel dat deze hier aan de werf is gezonken. En wat is er dan al veel gedaan? De kielbank is vervangen, daarna het achtersteven. In mei was de voorsteven aan de beurt en in juli werden de liggers geplaatst en vastgezet. Daarna kwamen de hoofd- en tussenschotten, de lijfhouten, planken waar de dekenpoten op liggen, de dekenpoten, de achterliggers en achterspanten. En het vlak aan de beurt. Vervolgens ging het verder met het vervangen van de spanten en liggers van het achterhout. En nu, aan het eind van 2023, blijken Kees en zijn stagiairs Anna en Kalle na het vervangen van de achterstuiten als onderdeel van het berghout druk aan de slag met de voorstuiten. Eerst hoorden we Boudewijn de Groot met Avond.

Feestje op de EB25. Het is inmiddels februari 2024. Het 12,5-jarig bestaan van het leerbedrijf werd een echt feest dat 's ochtends al in de kantine van de Bottenstichting begon met gebak bij de koffie. Om 11 uur was het tijd voor de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van de speciale editie van magazine Bottenprood. Dit magazine is volledig gewijd aan het ontstaan van het leerbedrijf, de steun van de provincie Gelderland, fondsen en sponsoren bij de bouw van de Bottenwerf, de eerste restauraties in het leerbedrijf en het belang van het verder doorgeven van kennis en kunde aan de volgende generaties. Kees Leursink mocht op de EB25 het eerste exemplaar van de Bottenprood aan burgemeester Roosendaal overhandigen. Deze vond het fantastisch dat het jubileum hier gevierd kon worden. Tom Pegels vertelde namens de provincie Gelderland: het hele leerbedrijf is vanaf begin af aan prachtig geweest voor mij. De provincie vindt het restauratieambacht heel belangrijk en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Henk Wallis, we presenteren hier een speciale uitgave van het magazine. Die ziet er heel bijzonder uit en gaat vooral over de realisatie en het in bedrijf zijn van het leerbedrijf op deze bijzondere locatie waar al 200 jaar een werf is. We mogen dankbaar zijn voor de onvoorwaardelijke steun van provincie, fondsen, ons lokale bedrijfsleven en donateurs. En laten we hopen dat we hier over 12,5 jaar weer staan. Net als vroeger, boven vuur. In de loods is er ook tegen de zomer van 2024 genoeg te zien, want de restauratie van de EB25 vordert gestaag. Wie er via de trap naar de galerij binnenstapt, ruikt het hout, hoort het tikken van de hamers en ziet hoe de vorm van het oude schip langzaam weer tot leven komt. Geef me je angst van Guus Meeuwis.

Bij het leerbedrijf wordt met toewijding gewerkt. Het buigen van de eiken planken is precisie. Werk met een brander wordt het hout voorzichtig verwarmd tot het buigzaam genoeg is om in de vorm te trekken. Het vraagt geduld, vakmanschap en sterke armen. Elke plank die wordt geplaatst brengt de EB25 dichter bij haar oude zelf. Bij de restauratie werken ieder jaar nieuwe stagiairs mee. Ze genieten zichtbaar van het werk aan de botter, waarderen hun leermeester Kees Leuzink en grijpen de kans om technieken te leren die bijna nergens meer worden toegepast. Ze zien dat één voor één als een gouden kans, want je kunt eigenlijk nergens meer met een groot grof hout leren werken. En zoals vaak bij een restauratie komt achter ieder stuk hout

vervangen moest worden. Ik hoefde nooit één afweging te maken of concessies te doen. Maar bij een renovatie, als bijvoorbeeld bij de EB1, moet je echt steeds denken vervangen of oplappen. En ook een nieuw stuk tussen de oude stukken zetten is veel ingewikkelder. René Schuurmans met Laat de zon in je hart.

Een botter met respect restaureren betekent dus dat je goed moet zijn in het maken van een 3D-puzzel. Maar hoe goed je ook kunt puzzelen, dat betekent schaven en passen. Schaven en passen. Schaven en... Je moet altijd zorgen dat het hart van een schip goed is. Zie je dan altijd meteen aan de buitenkant dat iets rot is? Nee dus. We hebben inmiddels dat met eigen ogen kunnen zien hoe de ene na de andere plank zo rot bleek te zijn dat je je vingers zo door het hout kon steken. Gelukkig is er bij de Bottenstichting een timmerman die samen met zijn stagiairs en anderen die tijdelijk mee kunnen lopen weet hoe hij zijn klusje moet klaren. In de laatste fase van de restauratie begint de botter steeds meer model te krijgen. Het breiwerk van de binnen- en buitenkant is gedaan door Kees Senior. Veel onderdelen gaan door de handen van de timmerman. Boeisels, binnenboorden, insteken, voor- en achterboeisels, de dolboorden achter en kromboren. Het krophout was voor de zomervakantie van 2025 al af, maar is na de zomer.

bomen verder afgewerkt. Daarna is ook de trog afgemaakt, inclusief deksels, hoosladingen voor en achter en merkels. De zwaarden, het roer, het voorluik en het vooronderdeurtje komen aan de beurt, die voor een leek meer herkenbare 100 onderdelen van de botter. Het ijzerwerk en elektra en bloempothouders, het opstampbankje. Het hout van de mast, dat lag nog naast de werf in de haven te dobberen. Maar staat de mast er eenmaal op, dan is het aan de zeilmaker om in te meten en deze 11,80 meter lange EB25 zeil klaar te maken. Een prachtig verhaal over dit project. En wilt u hier meer over weten, kijk dan in het laatste magazine van Bottenproot. Hierover valt nog veel meer te vertellen. Daar gaat ze van Clouseau.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat er nog een Botter EB25 in de maak was, maar dan op schaal. In de werkruimte bij Lex Terpstra. Al aan het begin van de restauratie bouwen Kees Leusink en Lex Terpstra samen op. Steeds weer ging Lex naar de loods om te vragen, en wat nu? En dan maar weer meten. Thuis werden de maten omgezet naar de verhouding van zijn model. Behalve bij het kleine raam aan de linkerkant in het vooronder. Dat was bij de oude EB25 teloor gegaan. Maar Lex wist waar het oorspronkelijk hoorde te zitten. En nu waren de rollen omgedraaid. Kees vroeg dus aan de modelbouwer waar hij het raam in de botten moest maken. En dan heb ik een gedicht van Annie M.G. Schmid. Over het, ja, eigenlijk over het weer van deze tijd. Dit gedicht heb ik gekregen van een collega. Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dit kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als u soms wil weten hoe dat kwam, ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld. Op de eerste pagina. Kijk het zelf maar na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als het jou en mij eens overkwam. Laten met die hitte overal gaan zitten, maar vooral niet midden op de Dam. En dan horen we Ik neem je mee van Ges Pardoes.

En dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Pascal, bedankt voor de techniek. Samenstelling en presentatie werd door mij verricht. En het team wenst u een goed weekend toe. Het wordt een nog warme dagen, dus houd uzelf in acht. Blijf veel water drinken. Dag, tot de volgende keer. Na het journaal hoort u Reinie aan het Goor met het programma Glorieklanken. Tot slot, terug in de tijd van Yves Berendsen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N309 Dronten richting Epe staat 3 kilometer file bij Epe door terugkeerders van het afgelaste festival Defcon 1. De N311 Wolfheze Talet is in beide richtingen dicht tussen de N310 en Schaarsbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar ons programma Glorieklanken. Het eerste lied, Hemelse Vader, wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof den Heer onder leiding van Jan Quintus Zwart en het is voor de bewoners van de Voort.

Psalm 56 wordt ten gehore gebracht door massale koorzang vanuit Elburg onder leiding van Wim Agree en het is voor de bewoners van Mariposa.

Voor u, Heer, leef ik. Dit wordt gezongen door het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten, onder leiding van Wim Klein-Haneveld, en het is voor de bewoners van het nieuwe Feitenhof.

Psalm 93 wordt gezongen door het christelijk mannenkoor uit Staphorst onder leiding van Willem Hendrik Zwart. En het is voor de bewoners van het hart van Tornspiek.

Jezus leeft in eeuwigheid. Dit wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Vox Humana uit Oldebroek, onder leiding van Henk van der Maten. En het is voor de bewoners van de Steenrots.

Het christelijk mannenkoor uit Staphorst onder leiding van Jan Quintus Zwart zingt In de hemel is het schoon. En het is voor de leden van de oudere commissie Hoge Enk Doornspijk.

Trouwe Vader. Dit wordt gezongen door het christelijk jongerenkoor Semaja uit Wezep onder leiding van Geurt Souwman. En het is voor de cliënten van de dagbesteding van het Nieuwe Feitenhof.

Dierbare Heiland, mijn verlosser. Er wordt gezongen door de gezamenlijke koren onder leiding van Henk van der Maten, met medewerking van Henk Dijkhuizen, bariton, en het is voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

Het Hierde Zangkoor onder leiding van Henk van der Maten, die zingt Jezus, gij mijn leven. En het is voor de cliënten van de dagbehandeling van de Voort.

We zijn aan het eind gekomen van ons programma Glorieklanken. De techniek was in handen van Pascal. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Reinie aan het Goor. Wij wensen u een goede week toe. Het laatste lied, Hervormd Gereformeerde Koren uit Katwijk aan Zee, onder leiding van Martin van de Knijf zingen, Zalig, Wezen, Vol Genade.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 7 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Grijsoord 4 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N309 Dronten richting Epe bij de N310 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goede middag. Nou, of het echt goed is, dat vraag ik me een beetje af, want het is natuurlijk heel erg warm. En het heeft dus alles te maken natuurlijk met de klimaatverandering. Goed, de Botterschijf, Russo en Mart Hoogkamer met de Amsterdamse zomer pakt mij. Goed, dat was dan het eerste nummer voor vandaag. En we gaan natuurlijk door tot 2 uur. Het is alleen niet Russo en Mart Hoogkamer. Ook BCTN is heel blij dat de zomer er is.

We waren even in 1985 met PZN Summertime en dat allemaal met Carola. Goed, we gaan naar, als je met 33 graden op dit moment trouwens in Elburg, dan zou je toch wel een beetje blij worden als er een beetje wind is. Nou, we hebben hier een nummer van Bob Dylan, maar dat wordt vertolkt door de Hollies. Blowing in the Wind.

Ja, nodig hè. 1969 was waarschijnlijk ook wel heel veel de wind nodig. Goed, we gaan het eerst naar een bericht. Niet lokaal of regionaal, maar een beetje regionaal, zeg maar. Want dat heeft met zwemmen te maken en dat heeft natuurlijk ook met dit weer te maken. De meerdere plaatsen in het land zijn donderdag mensen omgekomen die aan het zwemmen waren. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is een man van 21 verdronken. Hij was met vrienden bij het water en zou van een pijler gesprongen zijn. Dan gaan we even richting Utrecht, want ook in het Strijkviertelplas bij Utrecht kwam een jonge zwemmer om. Een 13-jarige jongen werd na een burgernetmelding en een grote zoekactie levenloos gevonden in het water. Wat er met hem is gebeurd, wordt nog onderzocht. Nu blijven we weer even in Gelderland, want op de Mokerplas bij Nijmegen kwam iemand om bij een aanvaring tussen een zwemmer en een boot. Er is iemand aangehouden, maar de politie zegt niet of de bestuurder van de boot is. Nou, tot zover dan dit. We gaan weer naar een plaatje uit 1967. Die kennen jullie ongetwijfeld van Righteous Brothers. Unchained Melody. Maar waar hebben we het over? Over David Kerk. Die is ook bij de opera geweest. Hij is operazanger geweest. Nou, hij is toen in langzamerhand overgestapt naar de popmuziek. En denk eens aan Dear Mrs. Appleby.

Jullie kennen allemaal Doe van Peter Maffay, maar wat er nog zo'n Duitse zanger, dat is Ronald Keizer. Die heeft ook dezelfde titel uitgebracht. Weliswaar veel later, en het is 2005.

Ja, dat is toch een heel andere doel dan Ronald Keyser. Goed, we gaan naar een bericht. Dat gaat over de kerst al een beetje. Het is wel wat vroeg. Maar er is een kerstproject. Naar over het volgende bericht. Zing je graag en lijkt het je leuk om deel uit te maken van een bijzonder kerstproject. Dan is het de kans om mee te doen aan een sfeervol kerstconcert van gospelgoorte Spirit. Vanaf september 2026 starten de repetities voor een speciaal projectkoor dat toewerkt naar een feestelijk kerstconcert. Iedereen die van zingen houdt en gezelligheid houdt, is welkom. Ervaring is niet noodzakelijk. Jong en oud kunnen deelnemen. De repetities vinden plaats op woensdagavond in Doornspijk. Voor een bijdrage van €50 ontvangen deelnemers muziek, begeleiding, koffie en thee, 15 repetities en deelnemen aan het kerstconcert. Aanmelden kan tot 1 september 2026. Belangstellenden kunnen de QR-code op de flyer scannen of een e-mail sturen naar info@thespirit.nl. Meer informatie is te vinden op thespirit.nl. Wacht niet te lang met aanmelden, want het aantal plaatsen is beperkt. Dus voor de QR-code, dus even de QR-code bij Play Store, als je tenminste zeg maar een Samsung-telefoon hebt, QR-code, even installeren. Dan kun je daar heel veel mee doen, indien nodig. Oké, we gaan naar een hele mooie, ja, ik zeg een duetplaat. Die is van, ja, Krent en Forsyth. Torn Between Two Lovers. We gaan ons verplaatsen naar 1990.

Tot zover dan de duetplaat van Krent en Foreignsight uit 1990. Van 1990 naar 2020. We gaan naar een speciaal verzoek voor Theo, Mr. Nightlife. Dit is Nederlandstalig. Misschien ben je het niet zo gewend, maar af en toe denk ik, ja natuurlijk, een verzoekplaat van wie dan ook hoort er altijd bij.

0: Speciaal dus voor Theo, Mr. Nightlife. Goed, we gaan naar een bericht van sportief bericht gaan naar Oldebroek. Want na de zomer gaat bij OWIOS een dames 30-plus team van start. Een ideale manier voor vrouwen die graag willen blijven voetballen. Maar niet iedere week een competitiewedstrijd willen spelen. Er wordt deelgenomen aan 4 toernooien in het najaar en 4 in het voorjaar. Steeds op vrijdagavond. Om de selectie compleet te maken wordt nog enthousiaste dames gezocht voor het team. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van OWIOS. Nou, daar staat natuurlijk heel veel informatie waar je ongetwijfeld kan aanmelden. Heel fijn, we gaan naar een conferentie, want je hebt in het verleden natuurlijk heel veel dingen al gedraaid. Toon Hermans, we hebben Herman Vinkers gehad, Cursief. Maar toen ben ik dus weer gaan zoeken en toen dacht ik, nou, die grote artiest uit het verleden, ja, André van Duin. De postbode.
1: Mag ik mij misschien even aan u voorstellen? Mijn naam is Keller. Hoe? Keller. Ik ben postbode, brievenbesteller. Ik werk hier op Hulppostkantoor. Hulppostkantoor. Vroeger werken we daar met een mannetje of team. Ja, PTT is dan bezuinigen, dus ik moet het nou allemaal zelf doen, hè. Brieven rondbrengen, telefoon aansluiten. Achter het loket zitten. Daar word je gek van, hoor, achter zo'n loket. 'S morgens om 9 uur zit ik al achter een loket. 9 uur. Ja, ik doe niet open. Wil je nog een vent met een valsbriefje van 100 betalen vanmorgen? Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, betalen. Ik zeg, met een valsbriefje van 100 zeker? Is die vals? Ik zeg, dat ziet er zelf ook wel. Nee, die man, dat zie je niet. Hij zegt, hoe ziet u dat nou zo gauw? Ik zeg, nou, dat zie ik door mijn jarenlange ervaring van mijn geld omgaan, hè. Zeg, kijk, in de eerste plaats, het papier voelt anders aan. In de tweede plaats, de kleur is fletser. In de derde plaats, het watermerk klopt niet. En in de vierde plaats schrijf je 100 met een D en niet met een T. Het is opletten natuurlijk, hè. Het is ervaring, hè. Van later komen de twee kerels dan gelijk aan mijn loket. Was ineens druk. Zet die een, ja, ik wil graag een nieuwe giropas hebben en dit is mijn vader. Ik zeg, hoezo dit is mijn vader? Ik zeg, ben je nog minderjarig of zo? Zegt hij, nee, maar ik heb gehoord dat als je een nieuwe giropas wil hebben, moet je jou meenemen. Humor. Humor. Nou, dan tussen de middag ga ik een beetje brieven zitten stempelen. Dat is ook heel afwisselend werk, brieven stempelen. Een hoop mensen denken dat het eentonig werk is, maar die vergeten, je hebt iedere dag een nieuwe datum, hè. En als dat gebeurt, dus ga ik post rondbrengen, hè. Allerlei soorten post, leuke post, vervelende post, net nog een rouwkaart. Die zitten er ook tussen, hè. Dus ik bel aan bij die man, ik zeg, ach jee, ik heb voor u een rouwkaart. Oh, zei die man, ik zie het al, mijn zwager is overleden. Ik zeg, hoe kan je dat nou zien? Je hebt de envelop nog niet eens opengemaakt. Zit je, nee, ik herken zijn handschrift. Ga je weer een boerderij, hè, buiten het dorp, hè, boerderij. Kom er net vandaan, komt zo'n boerin naar buiten. Ik zeg, kijk, mevrouw, ik heb voor u een brief, die is bij een luchtpost gekomen. Ze denken dat ik dat geloof, ik zie je net je fiets tegen het hek gaan zetten. Dat geloof ik niet. Maar het leuke is wel van met de post rondgaan, je komt in contact met de mensen, hè. De mensen gaan een babbeltje met je maken, hè. Je hoort nog eens wat, hè. Klachten ook veel natuurlijk, hè. Van, jonge postbode, wat is het toch duur, hè, om een brief te versturen tegenwoordig. Nou, dat doe ik niet goed. Een beetje handig inkleken en gratis brieven versturen. Je moet even weten hoe natuurlijk. Ik weet het. Het is heel simpel, ik kan het u ook wel vertellen. Als je nou gratis een brief wil versturen, dan heb je toch wel eens dat je gratis een brief wil versturen. Neem je gewoon een envelop. En dan schrijf je aan de voorkant je eigen naam en adres. Aan de voorkant. En aan de achterkant het adres. Waar die nu toe moet. Dan gooi je hem zonder postzegel op de bus. Volgende dag wordt hij bij je thuis verzorgd met strafport. Dat betaal je niet. Je zet er gewoon op een retourafzender en hop, daar gaat hij. Dat is makkelijk. Je moet even weten. Wat ook zo leuk is, omdat ik ben zelf ben ik een enorme postzegelverzamelaar. Ik zit dicht bij het vuur. Dus als er een nieuwe zegel uitkomt, dan ben ik ook de eerste die hem toevallig tegenkomen. Oh, ik heb al zoveel zegels thuis. Ik ben echt wat je noemt een, hoe heet het, een vitalatist, hè? Ja, of een vitalatist. Nee, hoe heet dat nou?
2: Een vibrafonist.
1: Oh ja, een vibrafonist. Vibrafonist. Filatelist, juist ja. Ik ben een filatelist. Mijn broer die verzamelt alleen kinderpostzegels. Dat is een pedofilatelist.
2: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

0: Als je een fan bent, denk ik, van Buddy Holly, dan herken je dit nummer mogelijkerwijze. Maar ja, het is wel uit 1957. In dit geval werd het vertolkt door Hank Marving. Dat was de gitarist, een van de gitaristen van Shadows. Goed, we hebben een bericht over uit Wezep. Dat gaat over Amnesty International. Werkgroep Wezep organiseert op vrijdag 3 juli een maandelijkse schrijfavond. Belangstellenden zijn welkom tussen 18 en 19 uur 45 in de Brinkhof aan de Marienkade in Wezep. Het is ook mogelijk om brieven thuis te ontvangen en op eigen gelegenheid mee te schrijven. Tijdens de schrijfavond worden brieven geschreven voor mensen die volgens Amnesty onterecht vastzitten vanwege hun mening of activisme. Deze keer wordt aandacht gevraagd voor de Russische dichter en activist Artyom Kamardin, die sinds 2022 gevangen zit nadat hij zich uitsprak tegen de oorlog in Oekraïne. Ook wordt geschreven voor de Egyptische dichter, schrijver en activist Ahmed Dauma, die volgens Amnesty ten onrechte wordt vastgehouden. Met de actie vraagt Amnesty aandacht voor de mensenrechten en wordt opgeroepen tot vrijlating van beide gevangenen. En de informatie kun je krijgen bij Amnesty International Wezep en ter attentie van Frida van der Weert, oftewel info@wezep.amnesty.nl. We gaan naar een special toe, want die zijn we nodig aan toe.
1: Lou FM Middagmatinee met de mini-special.
0: Dat is een speciaal verzoek van Chris. Het is de Blue Diamonds in 4 maal.

Little Ship was uit 1960 en deze in A Little Spanish Town. 1961, nu heb ik wel weer een kort bericht. Misschien is het bij de meeste mensen al bekend. Maar het gaat in ieder geval over een wedstrijd, die zou, een toernooi die zou gespeeld worden op 27 juni. Want SB Food Corner, bedrijventoernooi die op zaterdag 27 juni zou plaatsvinden op Sportpark Schenk is afgelast. De organisatie heeft dit besluit genomen vanwege een verwachte extreme hitte op de toernooidag. Nou, nu is het al zo heet en het laat staan morgen. Met 29 deelnemende teams waren de voorbereidingen voor het bedrijventoernooi in volle gang. Het evenement beloofde opnieuw een sportief en een gezellige dag te worden voor spelers, supporters, vrijwilligers en bezoekers. Toch is besloten het toernooi niet door te laten gaan omdat de weersomstandigheden te grote risico met zich mee zou brengen. Tot zover dan. Dan met dit kortere bericht. Dan kunnen we nog misschien net twee laten draaien of twee nummers van de Blue Diamonds, want die vallen natuurlijk netjes in de special.

Ja, als je fan bent geweest ooit en je de nummers mooi vond van Harry Belafonte, dan kun je ongetwijfeld wel de Bananenbootsong kunnen herinneren van hem. Maar goed, Blue Diamonds, hun versie, hun live versie.

En we zijn er weer doorheen, het eerste uur. Straks ook weer een tweede special. En dat is, ja, speciaal op verzoek, Bouw de Wijn de Groot. En dan natuurlijk niet twee platen, maar vier nummers.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar is het wat drukker onderweg. Bijvoorbeeld op de A12 richting Arnhem vanuit Utrecht. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 9 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Dat verwacht je toch niet zo gauw, hè? Italiaanse nummers uit Volendam. Dus BZN, onder andere natuurlijk met Carola. We gaan naar een instrumentaal nummer. Tenminste, misschien herinnert zich nog uit de tijd van James Last. Dan had je natuurlijk ook Ray Conniff-zingers. En die vertolken een nummer van Dean Martin uit 1960. Memories are made of this.

0: Ray Conniff Singers, het Memory Are Made of This. Toen ik hier begon om rond 12 uur, toen was het volgens mij nog een graadje op 33. Maar dat is inmiddels opgelopen naar 35 graden. En we hebben een zuidoostenwind, een windkracht 2. Nou, dat is ook weer iets, maar het blijft eigenlijk weer veel te warm. Goed, een bericht over wandelen. Want liefhebbers van wandelen, ontmoeting en lekker eten kunnen op zaterdag 4 juli deelnemen aan de zomerhap en stap in Elburg. Tijdens deze gezellige wandeltocht van ongeveer 7 kilometer genieten deelnemers onderweg van verschillende hapjes, verrassingen en goede gesprekken. De wandeling staat open voor iedereen, of je nu samenloopt met een vriendin, buurvrouw, zus of moeder of liever alleen deelneemt, iedereen is van harte welkom. Met opbrengst van de activiteit wordt een bijzonder doel gesteund. Edith en Henny uit Elburg reizen in 2027 met een groep deelnemers naar Oeganda om zich via Compassion in te zetten voor kinderen die opgroeien in armoede. De zomer Hap en Stap levert een bijdrage aan dit project. We geloven dat geven vaak meer vervult dan ontvangen. En hoe mooi is het om juist voor een ander in beweging te komen. De start is bij de boerderij De Waardendijk aan de Nieuwstadspad 6 in Elburg. Nieuwstadspad nummer 6 in Elburg. De inloop begint om 9:30 en deelname kost €15 per persoon. Aanmelden kan via de truewonenelburg@outlook.com. True, T-R-U-E. truewonenelburg@outlook.com. Nou, tot zover. Ja, we zijn weer aangekomen aan het volgende.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! Tijd voor Dave Duddle en Jim Reeves. Ook weer speciaal verzoek, denk ik, die Jim Reeves.

0: Dat was dan de mini-special van de country. Dus Dave Diddle en Jim Reeves, oftewel Yellow Rose of Texas en Blue Side of Lonesome. Goed, we gaan door naar een ander bericht weer, want het gaat over de organisten. Want 8 veelal jonge organisten maken deze zomer hun opwachting in het Orgelmuseum. Voor de jaarlijkse zomerserie. Het eerste concert vindt plaats op dinsdag 7 juli. In de zomer organiseert het Nationaal Orgelmuseum traditiegetrouw een zogenaamde marktconcert. Op dezelfde ochtend als de wekelijkse markt vindt in het museum een concert plaats. De concerten zijn laagdrempelig van aard en duren van 11:30 tot 12 uur. Gespeeld wordt op een Boon Leeflang orgel in een concertzaal van het museum. Ook deze zomer komt weer een flink aantal conservatoriumstudenten spelen. Een enkeling is net afgestudeerd. De organisten hebben allemaal een leuk, aantrekkelijk programma samengesteld voor een breed publiek. Gezinnen met jonge kinderen zijn welkom. Nou, wat ik dan doe, we krijgen hier een aantal data te zien. Nou, dan ga ik even juli opnoemen, want augustus lijkt me nog een beetje ver weg. Wie speelt er dan? Op 7 juli Wiebren Jonkers, 14 juli Michael Verniers, 21 juli Gertine Hoefnagel en 28 juli Jan Hogendoorn. Nou, tot zover dit muzikale informatie. We gaan naar een special.
1: Lou FM Middagmatinee met de mini special.
0: Uit 2022, daar beginnen we mee met Als je huilen wil, Boudewijn de Groot.

Nou, de muziek van Boudewijn de Groot is zeker niet beneden alle peil. Het is gewoon heel mooi. We gaan naar een vandaag, maar dan in het verleden. Dus we verlaten even de websites van VRMG. Dus dan gaan we dan even wat informatie uitzoeken uit het verleden. We hebben het meteen even over muziek. We hebben het over 26 juni 1964. Het beroemde album A Hard Day's Night van de Beatles wordt uitgebracht. In de Verenigde Staten zou het het best verkochte album van het jaar worden. En dan heel iets bijzonders. Want 26 juni 1966 in Brussel wordt het beeldje van Manneke Pies teruggevonden. Sinds 10 november 1965 was het beeldje spoorloos. Nog weer iets over de muziek, want 26 juni 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam begint een 3 dagen durend popfestival dat de Nederlandse Woodstock zou moeten worden. Er zijn optredens van The Birds, Jefferson Airplane en Pink Floyd. Het concert trekt 60.000 bezoekers, maar omdat de helft maar van die mensen betaalt, moet sponsor Coca-Cola opdraaien voor het verlies. En dan iets over een huwelijk. 26 juni 1974. Elizabeth Taylor zet een punt achter haar huwelijk met Richard Burton. Het was haar 5e huwelijk. Nou, tot zover dit bericht. En dan hebben we nog, oh ja, dat is nog wel iets wat om te weten. Want 26 juni 1982. Frank Kramer presenteert de eerste aflevering van het minispelletje Hints op tv. De KRO zendt het uit om 20.35 uur. Op Nederland 1. In de eerste uitzending onder meer met Sjoukje Hoijmeijer, Marian Berk, Kik Stokhuizen, Willem Nijholt en Bill van Dijk. Nou, dat was alweer heel lang geleden. Goed, we gaan door met de laatste 2 nummers van Boudewijn de Groot. Van een niet zo bekende, maar het is wel uit 1973 en de andere is straks uit 1966.

Een special die eindigt hier met het laatste nummer van Boudewijn de Groot. Ze zijn niet meer als toen. En dat kwam allemaal uit 1966. Even over de programmering straks. Straks ga je in Studio Elburg. Normaal zou Aad daar zitten, maar die is verhinderd op een of andere manier. Dus mijn collega Bart van Dijk die gaat hem vervangen. Dus tussen 2 en 4 Studio Elburg met Bart van Dijk. Goed, we gaan naar een bericht over de nachtelijke werkzaamheden op de A28 tussen het Harde en Hattemerbroek. Rijkswaterstaat voert sinds 22 juni nachtelijke werkzaamheden uit aan de A28. Het gaat om levensverlengend onderhoud en het duurt tot en met 17 juli. De toplaag van het asfalt wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe asfaltlaag om de levensduur van het wegdek te verlengen. Rijkswaterstaat geeft aan dat het verstandig is om rekening te houden met omleidingen extra en dat kost extra reistijd. Dit kan oplopen tot ongeveer 30 minuten. De werkzaamheden vinden in de fases plaats om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het werk veilig uit te kunnen voeren. De afsluitingen zijn steeds tussen 21 uur en 5 uur in de ochtend. De 28 is nog afgesloten in noordelijke richting op de volgende dagen. 30 juni tot 1 juli tot en met 16 en Wezep 17. En van 2 tot 3 juli tussen het Harde 16 en knooppunt Hattemerbroek. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie via de website van A naar Beter.nl. Dus van A naar Beter.nl. Dus ga je onderweg, kijk even hiernaar. Dat is wel eens best handig kunnen zijn. Een tijdje geleden kreeg ik een verzoek van, ik weet niet wie, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de verzoekplaten en het is, ja, gaan eens even wat doen met Fats Domino. Na de Doom, 1963 gaan we aanpakken en 1960.

Ja, het is wel hopen dat het niet zo warm wordt als je heel moet wandelen naar New Orleans. Goed, 1960. Tijd voor een actueel bericht, want het is vanmiddag gebeurd. Gaat over een kleine bermbrand langs de A28. En is gelukkig snel onder controle. Want langs de A28 tussen het Harde en Nunspeet heeft vanmiddag een kleine bermbrand gewoed. Dankzij snel optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De brand is inmiddels onder controle. De A28 is weer vrijgegeven voor het verkeer en de hulpdiensten zijn weer retour gegaan. Nou, heel gelukkig dat het nu in de gaten gaat. Want je moet niet aan denken dat er weer zo'n grote brand ontstaat. We hebben weer een mooie plaat, zou ik zeggen, uit 1967. En toen was het trouwens ook een hele mooie zomer. De Four Tops.

Kun je nagaan, ik was hier met 33 graden, ik was buiten. Toen werd er gegeven met, in dit eerste uur was het 35. Nu is de temperatuur buiten in Elburg naar 36 graden gestegen. Het moet dus niet erger worden. Maar goed, we hopen dat het binnenkort maandag wordt, want dan krijgen we hier de mama's en de

Dus nog even een paar dagen wachten en dan hebben we het weer maandag. We hebben nog een van de laatste berichten, want er is alweer 6 minuten heb ik over. Want op zaterdag 4 juli komt de nostalgische wandelroute Hattemerbroek weer tot leven. Tussen 13:30 en 15:30 kunnen bezoekers een bijzondere wandeling maken. Tussen langs historische plekken en verhalen uit het dorp. Onderweg zijn verschillende nostalgische ambachten te zien, waaronder het verleden van Hattemerbroek op een unieke manier wordt beleefd. De route kan zelfstandig worden gelopen met behulp van een mobiele telefoon. Via QR-codes langs de route kunnen deelnemers extra informatie over de geschiedenis van het gebied. Het startpunt bevindt zich bij het informatiepaneel aan de Zuiderzeestraatweg 691 tegenover Bouwakker, Hattemerbroek. Bezoekers kunnen daarnaast een kijkje nemen in het mini klompenmuseum achter de winkel van Nagelhout. Speciaal voor deze dag is er bij Snackbar Nagelhout een actie met een puntzak patat inclusief saus voor €3. Meer informatie over de wandelroute is verkrijgbaar via de QR-code. En u weet het, die QR-code kun je vinden op je telefoon met een Android sowieso en ook met die andere. We gaan een van de laatste nou zo'n beetje. We hebben nog 5 minuutjes. We blijven nog even bij de mama's en papa's. Ik zou niet aanraden om met dit warme weer te gaan dansen, want hun willen dat wel.

Ja, dat zover dan de middag, matinee. Ik zou zeggen een prettig weekend en denk een klein beetje, dan kan je een beetje boelen om de zon. En wij betreft nog een prettig weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en 50 minuten door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15... Verder de A12 naar de Duitse grens. Voor de grenscontrole nu 20 minuten vertraging. En ook op de A1 staat file voor die grenscontrole. Momenteel ongeveer 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn heb je tussen Stroe en Afrit Hoenderlo een half uur vertraging. En tussen Amersfoort en Deventer en tussen Amersfoort en Barneveld Centrum rijden geen treinen. Dit komt door een seinstoring en dit duurt tot 3 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Lou FM. deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
6: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
6: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
7: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
7: Zie

0: Blue FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Het is 7,5 minuut na het tijdstip van 3 uur. Oh, een hele andere stem bij Studio Elburg. Jazeker, collega Aad Witthaar. Hij is er niet vandaag. Aad heeft een vrij weekend, want ja, hij had de bedoeling om naar DEFCON te gaan. Is hij vaste bezoeker van, alleen ja, dat is afgelast, dus dan zou hij wel hier in de studio kunnen zijn, maar nee, nee. En het eerste uur, oh, ik had een afspraak elders en dat liep echt uit. Dus wat dat betreft, sorry dat ik het vorige uur er niet was en ook helemaal sneu voor Ben Punt, die van 12 tot 2 hier in de studio was. Ben had nogal speciaal de airco een onderhoudsbeurt gegeven, zodat het lekker koel zou zijn als ik hier in Studio Elburg zou komen. En nou ja, in ieder geval sorry Ben, maar nogmaals het vorige uurtje. Ik was ergens en dat liep nogal uit. Vandaar dus, ik heb wel even contact gehad met Aad. Hij vond het heel jammer dat hij niet naar DEFCON gaan kon, maar ja, hij heeft toch maar een vrije middag gehouden. En wat dat betreft, dat is hem van harte gegund. Dus Aad, als je op dit moment luistert, ik doe het met plezier, dat weet je. Hey, en wat de luisteraars betreft, blijf gewoon luisteren naar Lou FM.
2: Het is weer zondag.

Katrina and the Waves and Love Shine Light. Zoals ik al zei, collega Aad Withaar heeft een vrij weekend. Ja, Defcon. Oh, Aad had zich er zo op verheugd. Ik weet nog toen hij het aan mij vertelde. Hij was zo enthousiast, ja. En dan gaat het niet door, dan is het afgelast. Nou, dat vrije weekend van Aad, dat wordt hem gewoon van harte gegund. En daar kan hij dus ook op dit moment gebruik van maken. En dat betekent tot aan 4 uur houden wij elkaar bezig met Studio Elburg. Ja, het was een grote domper voor de duizenden bezoekers van Defcon. Het festival gaat wegens de enorme hitte niet door. Voor zo dadelijk 6 uur moeten alle bezoekers de camping hebben verlaten. En dat zorgt voor chaos, aldus tentoverslaggever Arjan Bos. Er rijden hier honderden bussen af en aan. Waar er vannacht veel boosheid was over de beslissing om het hele festival af te gelasten, zijn de meeste mensen nu vooral teleurgesteld. Veel mensen pakken verslagen hun spullen in. Vlak buiten de camping verzamelen zich honderden bussen om vooral de buitenlandse gasten richting het vliegveld te brengen. En dat zorgt voor chaos. Tegelijkertijd proberen mensen er ook een feestje van te maken. Mensen zetten via hun eigen boxen hardstyle muziek aan en genieten in de schaduw. Ja, veel onbegrip, vooral bij buitenlandse gasten, Mexicanen die daar ook aanwezig zijn, die laten weten dat zij zelf in hun eigen land veel hogere temperaturen gewend zijn. En voor morgen en ook overmorgen zondag worden lagere temperaturen verwacht. Hoezo kan het festival die dagen niet doorgaan, vragen mensen zich af. Nou, bezoekers zijn niet van tevoren geïnformeerd. Want misschien had dat gisteravond al wel gekund, maar ze werden dus niet geïnformeerd door de organisatie over de annulering van het festival. Vanochtend opende iemand de telefoon en zag een nieuwspost op sociale media. En toen gingen we naar buiten en was iedereen aan het inpakken. Nou, wordt ook al gesproken van rellen in de nacht. Nou, van rellen in de nacht hebben de mensen waar ik het net over had niets gemerkt. Die lagen lekker in de tent op de achterste camping. Iedereen was een beetje aan het barbecuen en voetbal aan het kijken. Nou, wat die mensen wel gezien hebben, dat was een enorme afvalbende ontstaan op de campings. Overal waar eerst tenten stonden, lag nu een enorme bende. En ook was de graffiti gespoten op verschillende sanitaire gebouwen. Volgens ooggetuigen zou er ook brand zijn gesticht op het terrein. Nou, Defcon dus afgelast en bang dat mensen bij een volgende editie niet meer komen, hoeft Defcon overigens niet te zijn. Het is een flinke domper, maar mensen kijken nu alweer massaal uit naar volgend jaar. Nou, fijn dat je luistert. Lou FM, tot 4 uur, Studio Elburg. We hebben wat zomerse liedjes, onder andere deze Summer on You.

0: Ibiza.
1: De Venga Boys en Going to Ibiza. En daarvoor Sam Veld en ook Lucas en Steve met Summer on You. We hoorden het zojuist ook al in het nieuws. Code rood, code rood, code rood. Want oh, code rood is verlengd voor 4 provincies. Waaronder Overijssel en ook onze provincie Gelderland. Is code rood verlengd tot morgenavond 9 uur. Waarom? Nou, in 3 provincies, waaronder Gelderland, worden vanavond zware onweersbuien verwacht. Je zou dat niet zeggen als je met de huidige weersomstandigheden buiten bent. Maar ja, het heeft wel vaak ermee te maken. Hè? Hoge temperaturen en dan 's avonds onweersbuien. Nou, zware onweersbuien dus vanavond in Gelderland verwacht. En Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Dus geen ramptoerisme of dat soort dingetjes. Nee, als je nou echt erop uit moet, dan ja, prima. Maar probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Want het KNMI heeft zojuist bekendgemaakt dat code rood in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Brabant verlengd is tot morgenavond 9 uur. En na dat tijdstip zal ook in deze plekken van het land overgegaan worden naar code oranje. Dus we zijn er nog niet vanaf. Besluit om ook morgen zaterdag code rood af te geven is genomen door het zogenoemde Weer Impact Team. Hierin zitten naast de Weerdienst ook vertegenwoordigers van het, en dan komt het, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum, Verkeerscentrum Nederland, politie, brandweer en ook ProRail. Zij hebben onder meer zicht op de gevolgen van het weer op de weg, het spoor, maar ook op het water en weten welke landelijke evenementen er staan gepland. Nou, we kunnen dit kort samenvatten. Code rood wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving. In de rest van het land is het vanaf middernacht al code oranje en hier is het morgen nog code rood en ook daarna dus code oranje. En op de Waddeneilanden, ja, daar zal het overgaan tot code geel. Dus daar is het weer iets beter. Nou, kunnen we dan helemaal niks? Nou ja, je kunt wel wat doen. Je kunt bijvoorbeeld naar Giethoorn gaan. Als je bij jezelf denkt, ik wil toch erop uit. Want in Giethoorn, daar is het zo rustig als een kweet niet wat. Want Giethoorn ligt er bij deze temperaturen erg verlaten bij. Een enkel bootje durft er toch aan om het water op te gaan. Het is zeker niet de drukte die we gewend zijn. Aldus Esmee Gerbers. En zij is van bootverhuur Smit in Giethoorn. Nou ja, ik zou toch maar het advies van de instanties die ik net noemde opvolgen. En als je er niet echt op uit moet, gewoon thuis blijven.
2: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

0: Gustavo Lima, Ballada. En daarvoor Alvara Soler met Sofia. Ja, ik vertelde bij het begin van Studio Elberghal, tweede uur. Ja, sorry, het eerste uur was ik afwezig. Was even niks aan te doen. Overmacht. En ik vind ook een beetje sneu voor Ben Ransdorp. Want Ben die had, zoals ik ook al vertelde, de airco speciaal even een onderhoudsbeurtje gegeven. Zodat die airco up-to-date zou werken als ik hier binnenkwam. En had hij zelf dan ook wat aan. Alleen, ja, dan weet ik niet of het helemaal de bedoeling was. Want de airco die, ja, die hangt nu in een toch enigszins gedemonteerde toestand aan de muur. Dus ik weet niet of hij dat in overleg met Dries Smit, hoofdtechnische dienst, gedaan heeft. Of dat hij dat als zichzelf gedaan heeft. Maar nou, ja, hoef ik me ook niet druk over te maken. Maar in ieder geval, de airco die doet het en in ieder geval, Ben, bedankt daarvoor. Trouwens, Ben, die had nog wel een ander tipje. Want geen airco in je auto? Nou, let op. Met het volgende trucje is het binnen enkele seconden koel aan boord. Op sommige plaatsen in het land stijgt het kwik vandaag mogelijk richting de 40 graden Celsius. Rijkswaterstaat adviseert, zoals ik net al vertelde, om niet de weg op te gaan. Maar wat als je niet anders kan, de weg op moet en je auto geen airco heeft? Nou, een Britse wiskundige, Hannah Fry, heeft daarvoor een verrassend eenvoudige tip. Ze heeft een video gemaakt en die video geplaatst en die is binnen een dag al meer dan 6 miljoen keer bekeken. En in die video laat ze zien hoe je een bloedhete auto in korte tijd kunt afkoelen. Er is namelijk een truc uit de stromingsleer waarmee je de warme lucht snel uit de auto krijgt, zo legt ze uit. En ja, mevrouw Vrij, die weet waar ze het over heeft, want zij promoveerde in 2011 op vloeistofdynamica. Volgens Vrij werkt haar methode zelfs sneller dan direct de airco aanzetten in de auto, want dat duurt al gauw 5 minuten. Nou, ik heb het videootje ook bekeken en ik kan het wel in het kort even vertellen. Ze begint met het openen van een raam aan de andere kant van de auto. Bijvoorbeeld het achterraam aan de passagierszijde. Vervolgens open en sluit je de bestuurdersdeur een paar keer snel achter elkaar. Ja, als mensen dat zien, dan denken ze wel wat van maloot is daar bezig, maar het werkt toch echt, volgens mevrouw Fry. Nou, want wanneer je de deur snel opent, drukt hij namelijk alle lucht voor zich aan de kant. Daarmee creëer je een zogenaamd lage drukgebied en dat veroorzaakt zogeheten bulk flow. Snappen we het nog? Waarbij alle warme lucht aan boord naar buiten wordt gezogen. En via het geopende raam stroomt dan vervolgens koelere buitenlucht naar binnen. Met deze toch wel simpele truc raak je de broeierige hitte in een geparkeerde auto snel kwijt. Alleen, nu komt het, verwacht alleen geen wonderen, want de temperatuur in de auto kan nooit lager worden dan de temperatuur buiten de auto. En met die extreme hitte van vandaag is het, als het even kan, nog altijd verstandiger om je reis uit te stellen.
1: Meer dan muziek voor iedereen. Bart van Dijk.

0: sunny days.
1: En zo heet hij, The Sunny Days van Armin van Buuren. Daarvoor ook nog Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga. Zo dadelijk ook nog een bericht wat ik kreeg toegestuurd door de buurtcollega's van de omroep in Nunspeet. Betreft het afscheid gisteravond van wethouder Jaap Groothuis. 12 jaar wethouder geweest en gisteravond 1 explosieve afscheid

0: eerste vrije training. WK-leider Antonelli kwam tot een tijd van, en ja, nu komen er een hele hoop cijfers, want bij die Formule 1 rekenen ze echt tot een aantal cijfers achter de komma. Het gaat zelfs om duizendsten van een seconde, want WK-leider Antonelli kwam tot een tijd van 1.07,796 in Spielberg. Daar wordt gereden. Mercedes teamgenoot George Russell was 400ste van een seconde langzamer. En daarachter volgden Oscar Piastri en Verstappen, die bijna 0,3 van een seconde toegaf op de tijd van Antonelli. De training was nog slecht begonnen voor Verstappen, die in de pitstraat direct stilviel. Na enige werkzaamheden kwam hij toch de baan op. En ook teamgenoot Isaac Hadjar stond lang binnen. Red Bull heeft een aanzienlijke updatepakket meegenomen naar de thuisrace daar in Oostenrijk, in de hoop de kloof met de top van het veld wat te dichten. Onder meer Mercedes en Ferrari rijden dit weekend met een verse motor. Regerend wereldkampioen Lando Norris kwam slechts tot de 7e tijd in de eerste training, nog achter Arvid Lindblad, zijn teamgenoot. Norris stond eveneens lang in de garage vanwege een hydraulisch probleem.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Blanca. Ja, zoals beloofd nog een stukje Nunspeetse politiek. En als je nou bij jezelf denkt, nou, ik heb zat aan de politiek hier in Elburg. Ik hoef die Nunspeetse politiek niet te horen, tenminste wat daar allemaal speelt. Dan moet je maar even iets anders gaan doen. Maar ik wil het toch je niet onthouden. Want 12 jaar wethouder, één explosieve afscheidsspeech. Oftewel leugen, list en bedrog. Ik heb het over de afscheidsspeech van oud-wethouder Jaap Groothuis gisteren. Het was dus niet bedankt voor de VVV cadeaubon en bedankt voor de bloemen. Nee. Het was een kille speech waarbij emoties zichtbaar hoog oplopen. En zeker als hij Jennifer Elskamp, ze is van de ChristenUnie, persoonlijk aanvalt. Dit kan je niet maken, aldus burgemeester Celine Blom. Zij is de raadsvoorzitter en die greep in. Jaap, zou je het niet zo persoonlijk willen maken, maar dat is na ruim 13 minuten olie op het vuur gooien. Zichtbaar te laat. Na 12 jaar wethouderschap neemt Groothuis afscheid. Hij keert na het zomerreces terug als SGP-raadslid in de oppositie met de VVD en Lux 21. Voor zijn eigen speech wordt hij door burgemeester Celine Blom en SGP-fractievoorzitter Harm-Jan Polinder bedankt. De woorden zijn lovend. Je hebt ontzettend veel betekend voor Nunspeet. Zo spreken Blom en Polinder. Daarna is het woord aan Groothuis zelf. En hij schetst naar eigen zeggen een beeld van de omgeving waarin hij 12 jaar werkzaam was. Reflecteren, transparantie, leugen, list en bedrog zal in het vervolg van dit verhaal de revue passeren. Het wordt snel persoonlijk als Groothuis vertelt over zijn ervaringen als wethouder. Nou, het is echt een heel verhaal. Ja, waarvan sommige mensen misschien zullen denken, daar lusten de honden geen brood van. Persoonlijke aanval ook op wethouder Elskamp, Jennifer. En ja, toen Jaap daarover begon, heeft Jennifer de raadzaal geëmotioneerd verlaten. Jaap Groothuis komt uiteindelijk tot een afronding. Voorzitter, ik zou moeiteloos door kunnen gaan met andere zaken, maar laat het hierbij. Ik heb geprobeerd als wethouder integer te handelen, rekening te houden met mijn positie als het gaat om zaken thuis. Ik weet dat ik niet foutloos was, maar ben toch een beetje trots dat van alle aantijgingen die op mijn adres gedaan zijn, niets uitgekomen is. In september neemt Groothuis als raadslid weer een zetel in voor de SGP. Of zijn afscheidsspeech gisteravond impact heeft op het vertrouwen van andere raadsleden, dat zal dan duidelijk worden. Gisteravond dus de afscheidsspeech van wethouder Jaap Groothuis. Brengt ons bij het eind van deze aflevering van Studio Elburg. Normaal gesproken 2 uur op de vrijdagmiddag met Aad Withaar. Alleen het eerste uurtje, sorry, ik kon er even niks aan doen, maar toch een uurtje hebben we elkaar nog gesproken. Hey, wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zo dadelijk journaal van 4 uur. En dan is het tijd voor, liefhebbers van de Duitsstalige klanken, opgelet, want zo dadelijk Duitsstalige muziek hier op Lou FM. Hey, bedankt voor het luisteren. Hele fijne luisterdag met Lou FM. Goed weekend en graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo, 20 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht richting Arnhem, bij knooppunt Waterberg, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Ja, begonnen met de aanlandingsschijf van deze week met het jaar 1976. Casey in the Sunshine Band met Shake Your Booty. Ja, ja, shake, ja, met je kont, met je billen, ja. In ieder geval, dat is de aanlandingsschijf van deze week met het jaar 1976. Wat gaan we vandaag doen? We gaan heel rustig. Rustig. Want hier in de studio is het gewoon lekker warm. Maar ik kwam van huis af en het was gewoon warm. Ik heb toen ik wel even de blazer even opgehaald. Want die moest even de komende 3 uur even een windje blazen door de kamer heen. Want het was gewoon te warm. Dat is makkelijk zat. Maar ja, dat heb ik niet alleen. Heeft u ook ongetwijfeld. Makkelijk zat. Maar we komen de dag en dit weekend ook wel door. En ja, vandaag heb ik een vrije dag. Want ik heb vandaag voetballen gekeken. Tenminste, ik ben er wel een paar keer in slaap gevallen. Dat weet ik ook nog wel. Maar ik heb in ieder geval wel alle doelpunten gezien. En ja, ik heb een groot deel van de wedstrijd gezien. Maar bij sommige delen ben ik even iets weer weggezakt. Maar ja, maakt niet uit. En nou ja, vandaag hebben we zon geweest. Maar dat was het ook heel erg rustig. Overal was het rustig. Ook bij de winkels. Vanmiddag even met moest even vlees halen. En nou, normaal moet je wachten, maar het was zo rustig. Iedereen zat achter thuis of die lag bij het zwembad. Want daar was het wel druk bij het zwembad. Ja, dat was alles stond vol. Maar ja, vooruit, hup. Dan krijg je met die mooie weer. Maar na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Indian Summer, samen met de Catlin Brothers en Barry Gibb. Hier is Roy Orbison.

You took the words right out of my mouth. Ja, van die hele mooie LP. Beide hadden wel. Dit was Meatloaf. Gaan verder met, ja, gewoon lekkere muziek waar ik ook een beetje koude rillingen van krijg. Remembering van de Bee Gees.

Afkomstig van het gospel album His Hand in Mine. Ja, dit was Elvis Presley. Mansion over the Hilltop. Die LP werd uitgebracht in het jaar 1960. Ja, we gaan verder met Billy Joe Spears. Sing an old fashioned love song.

De Engelse uitvoering van Après Toi. Dit was Vicky Leandros met Come What May. Op 26 juni 1934 maakte het Kilima Trio zijn radiodebuut bij de KRO. Dit trio is opgericht door Bill Buisman uit Rotterdam. In 1936 komt zijn vrouw Mary van Zon bij het trio zingen. De naam wordt veranderd in de Kilima Hawaiians. Kort hierop komt Bill Buisman, jongere broer Luut, de groep versterken. In 1941 nemen de Kilima Hawaiians hun eerste 78 toerenplaten op. De titel luidt De Roos van Honolulu. Andere successen zijn Sarina en Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur. Bill Buisman overlijdt in 1991, zijn vrouw in 2002 en zijn broer Luut in 2004. Ik heb gekozen van On the Beach of Waikiki. Hier zijn de Kilima Hawaiians.

Stay With Me Baby van Ferris Wheel. Ja, een band afkomstig uit Engeland. En ja, ze hebben enkele mooie, hele mooie platen gemaakt. Dat is makkelijk zat. Ja, andere informatie. Niet uit Engeland. Volgens mij kwamen ze toch uit Ierland. Heb ik het goed? Tam met Gloria. Ja.

De Amerikaanse platenmaatschappij Decca maakt op 26 juni 1955 bekend dat er binnen 13 maanden van Bill Haley en de Comets alleen al in de Verenigde Staten 3 miljoen exemplaren zijn verkocht. Het gaat niet alleen om een grote hit Rock Around the Clock, maar ook om Shake, Rattle and Roll, Mambo Rock en Dim Dim, de laatste plaat die u net hoorde. En op 26 juni 1964 wordt It's All Over Now van de Rolling Stones uitgebracht. Deze single is op 10 juni 1964 in de Chess Studios in Chicago opgenomen. De opname is geproduceerd door hun manager Andrew Altman en de technicus Ron Marlow. It's All Over Now is een compositie van Shirley en Bobby Womack. Ze hebben het liedje een paar maanden eerder opgenomen met hun groep The Valentinos. Met op de B-kant een single geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Good Times, Bad Times. Dit liedje is op 25 februari 1964 opgenomen in de Regent Studios in Londen. In de Britse hitparade staat It's All Over Now van de Rolling Stones vanaf 18 juli 1964 een week aan de top van de UK Top 40. In Nederland staat de single vanaf 29 augustus 1964 drie weken op 1 in de voorloper van de Nederlandse Top 40, de Hitwezen Top 50. Op 26 juni 1964 zijn de Rolling Stones met It's All Over Now te zien in het Britse televisieprogramma Ready, Steady, Go. En wij gaan lekker gewoon lekker luisteren vanuit Elburg naar de Rolling Stones. It's All Over Now.

0: The Golden Earrings met Another 45 Miles. Of was het toen? Of is het net begonnen met... Volgens mij is het net begonnen met Another 45 Miles, dat hij eerst eraf ging. Maar maakt niet uit. In ieder geval, die waren de Golden Earrings met Another 45 Miles. Dan wordt het uit 1969. Colonel Tom Parker wordt op 26 juni 1909 als Andreas Cornelis van Kuik geboren in Breda. In mei 1929, Elvis moest er geboren worden, emigreert hij naar de Verenigde Staten. Hier begint hij zijn carrière met de Great Parker Pony Circus en de act Colonel Tom Parker and his Dancing Chickens. Wat doet hij dan? Hierbij laat hij kippen op een zaagselbedekte kokenhete plaat dansen. Arme beestjes, dat krijg je nou niet meer voor elkaar. Gelukkig niet. Later wordt hij de manager van Eddie Arnold, Hank Snow en Gene Austin. Met Hank Snow richt hij medio jaren 50 in Nashville een impresariaat op. Hij begint de optredens van Elvis Presley te boeken. Uiteindelijk wordt hij dienstmanager. De hoogverslaafde Colonel Tom Parker overlijdt op 21 januari 1997 in Las Vegas. En ja, er is ook een LP uitgebracht toen tijd. En wat van favoriete plaat hij had van Elvis Presley. En dat was van een live concert van... februari 1977, een live concert van Elvis Presley. En dat was een gospelplaat, When No One Stands Alone. En dat was de favoriet van Andreas Cornelis van Kuik, oftewel Colonel Tom Parker.
1: We have never rehearsed it, we've never done it, I've never sung it, and it's a gospel song called Where No One Stands Alone. I had to put the piano on this. I know the chord change. So it's Where No One Stands Alone. Okay? So we stamped and showed you something.

0: Hij opgenomen op 16 februari 1977. Waar staat er niet bij, maar in ieder geval bij No One Stands Alone. En nou ja, ik vind het de LP-versie, gewoon een normale LP-versie, is heel wat mooier. Maar ja, vooruit, hup. Hey, er stond erbij, dat na de draai ik hem ook. Elvis Presley live. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we bij je terug. En gaan we beginnen natuurlijk met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, uitgezocht door Marcel van Essen. En hij zei al dat Kieleman Hawaiians, dat hij uit de buurt van Gouda kwamen. Hij was nog nooit bij een optreden geweest. Maar dat kan ik me voorstellen. Tot na de klok van 6 uur.
1: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es, die op afstand meeluistert in Gouda. En hij zocht uit Lucky Star, afkomstig van het album Like the Old Days, wat de Cats in 1978 uitbrachten. Save the Last Dance van me staat erop, Nashville staat erop. En Lucky Star staat er ook op de LP. En geschreven toen de tijd door Peter de Wijn. Die heeft toen de tijd nog gezeten bij G-Race. Weet wel, die had ook een hit in Nederlands Top 40. En Henk van Broek, Hoven, zo zeggen, wie is dat dan weer? Die kent u allemaal, want die heeft toen een tijdje geschreven. En heeft toen zijn naam veranderd, andere artiestnaam gedaan. En onder die naam kent u het allemaal, want Henk van Broekhoven was als artiest John Spencer. Die weet wel, die plaat van Lana van Roy Orbison, dat was volgens mij zijn grootste hit. Maar in ieder geval, die heeft meegeschreven aan Lucky Star voor The Cats. En She Was Too Young, toen de tijd van geschreven door Kees Veerman. En ja, waar staan er maar meer platen op die LP. Maar als je de CD neemt, er staan nog twee andere platen bij die niet op de LP stonden. En ja, dat was One More Time. Dat is een van mijn favorieten van The Cats. En die hebben we dus ook vandaag uitgekozen. The Cats met One More Time.

De Rolling Stones live vanaf het album Still Alive uit het jaar 1982 was dit Under My Thumb. En die LP die stond op de dag van vandaag. En dat was dus 26 juni, maar dan van het jaar 1982. Nummer 1 in de Nederlandse LP Top 50. Gaan verder met, de nummer 1 van Status Quo, Down Down.

Was het niet 1969? Ja, ik denk het wel. Fifth Dimension met Aquarius, Let the Sunshine. En Billy Davis, junior staat er ook, dat is mooi achter. Van de Fifth Dimension is vandaag jarig en mag vandaag zijn 88ste verjaardag vieren. En ja, een bekende Nederlander, tenminste, toen de tijd. Hij heeft toen meegedaan met, of dat voor de tv was, weet ik niet, was voordat ik geboren ben. Pim Maas, die heeft toen meegedaan met de verkiezing van de beste Elvis Presley, Nederlands Elvis Presley, laat ik zo stellen. En dat heeft hij gewonnen en hij mag vandaag 82 jaar worden. Ja, Pim Maas. En ik heb een plaat van Pim Maas en ook met de Presley Cats. Ja, dat was een begeleiding band. Kansas City.

Ian Kane met Boys Cry. En Ian Kane geeft een optreden in het tv-programma Thank Your Lucky Stars. En ja, er zijn er meer: Dusty Springfield, Solomon Burke, The Marvelettes, The Pretty Things. En ook The Searchers, 1965. Goodbye, my love.

A Hard Day's Night van de Beatles en op United Artists Records wordt op 26 juni 1964 het soundtrack van de bioscoopfilm A Hard Day's Night van de Beatles in de Verenigde Staten uitgebracht. Op de Amerikaanse persing staan 5 extra tracks. Dit zijn 4 instrumentale nummers gespeeld door een orkest onder leiding van George Martin en Boys, gezongen door Ringo Starr. A Hard Day's Night van de Beatles komt op 18 juli 1964 binnen in de albumlijst van Billboard. LP staat vanaf 25 juli 1964 maar liefst 14 weken aan de top. In Europa zal de soundtrack van A Hard Day's Night op 10 juli 1964 bij Parlophone verschijnen. En we gaan naar een andere LP. Die bleef 7 weken nummer 1 staan in Zweden. We hebben het over Born in the USA van Bruce Springsteen. En ik heb een hele toepasselijke plaat gedraaid vanaf die LP. I'm on fire.

Love Like a Butterfly van Dolly Parton. En Elvis Presley neemt op 26 juni 1966 om 6 uur 's avonds het vliegtuig van Memphis naar Los Angeles voor het opname van zijn 23e speelfilm Double Trouble. Hij draait vanaf 5 april 1967 in de Amerikaanse bioscopen. De soundtrack, ja, Double Trouble, dat was de single, maar ook deze plaat. The Long-Legged Girl with Shorts, hier is Elvis.

Red Sails in the Sunset van Fats Domino. En de Amerikaanse concertpromoter Bill Graham maakt op 26 juni 1971 bekend dat hij de zalen Fillmore East in New York en Fillmore West in San Francisco zal sluiten. In Fillmore East zijn op 27 juni 1971 de Beach Boys en de Allman Brothers Band live acts. Ja, de Beach Boys, Heroes and Villains.

De Beach Boys met Heroes and Villains. Van 26 tot en met 28 juni 1973 worden in de Tweede Kamer de anti-Veronica-wetten behandeld. De wetsontwerpen 11373 en 11374 zijn op 30 juni 1971 ingediend door het kabinet De Jong. Zij moeten een einde maken aan de uitzendingen van Nederlandse zeezenders. Op 28 juni 1973 stemmen 94 leden van de Tweede Kamer voor en 39 leden tegen deze wetsvoorstellen. Met een hamertik slaat Kamervoorzitter Anne Wondeling de illusie van miljoenen zeezenderfans aan diggelen. Op 31 augustus 1974 staken Radio Veronica, Radio Noordzee International en Radio Atlantis hun uitzendingen. Ja, waarom? Dat was een plaat van de Cats die gedraaid werd in het laatste uur, gepresenteerd toen door Rob Oud bij Radio Veronica. De Cats met Why.

Live on the Gets uit het jaar 1969, toen tijd werd nog nummer 1 in de Nederlandse top 40 en terecht. We gaan naar de laatste plaats van dit uur, want Oh You Pretty Thing is in de uitvoering van Pieter Noen. Kom op 26 juni 1971 binnen in de Nederlandse tipparade. De single wordt in Nederland geen hit. In Groot-Brittannië is Oh You Pretty Thing goed voor een 12e plaats. Dit liedje heeft David Bowie geschreven voor zijn album Hunky Dory. Hij heeft de versie van Pieter Noen ook geproduceerd. Pieter Noen is afkomstig uit Manchester in Engeland. In de jaren 60 is hij de zanger van Hermits. En ja, ik heb nog op YouTube staat een filmpje, dat treedt hij op in Amerika, bij Walt Disney daar. Oh, You Pretty Thing, na de klok van 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij het laatste uur van Tijdloos tussen 7 en 8. En ik dacht, nou, ik ga weer die plaat draaien van Lauren Deagle. How great thou art. Van de week, ja, ik had woensdagmorgen, oude lullendag en ik was om 7 uur wakker bed. En ik heb even een uur lang, totdat mijn zuster kwam, lekker gospelmuziek aan het draaien geweest. En deze plaat kwam ook weer voorbij. Ik dacht, die gaan we vrijdag gewoon weer eens even draaien, want... Het was alweer een hele tijd geleden dat ik deze plaat gedraaid had. How Great the World van Lauren Deagle. En we gaan verder met het nieuws van vandaag. Want, of afgelopen jaren van 26 juni. Want na een huwelijk van 11 jaar wordt op 26 juni 1975 door de rechtbank in Santa Monica in Californië de echtscheiding van Sonny en Cher uitgesproken. Ze wonen al een jaar niet meer bij elkaar. 4 dagen later trouwt Cher met Craig Almond van de Almond Brothers. Na 10 dagen gaan zij alweer uit elkaar. Cher en Craig Almond blijven wel goede vrienden. Vooral nadat op 7 juli 1976 hun zoon Elijah Blue is geboren. En dat allemaal in 6 dagen? Dat is toch heel snel? Ja. Uiteindelijk wordt op 16 januari 1979 hun echtscheiding door de rechter bekrachtigd. 4 dagen later trouwt hij met zingen. Ja. Sonny en Cher met The Letter.

0: Brian Ferry. Ja, Heart's Rain's Gonna Fall. Ja, als je het weer moet... Weerbericht moet geloof ik om 7 uur. Ja, dat zou het toch. Begin de onweer, ja, die kans is alweer. Maar ik zie het voorlopig nog niet gebeuren. Maar je weet het nooit. Wat origineel was van Bob Dylan. En Roxy Music die gaat op 26 juni 1976 minstens een jaar uit elkaar. Volgens hun zanger Brian Ferry zal de groep in 1977 nieuw plaatwerk opnemen. Hij is inmiddels bezig aan de opname van zijn solo LP Let's Stick Together, die in september 1976 zou moeten verschijnen. En 2 maanden voor zijn dood geeft Elvis Presley op 26 juni 1977 zijn allerlaatste concert in de Market Square Arena in Indianapolis. Het laatste liedje dat hij hier zingt is Can't Help Falling in Love. En Vernon Presley, de vader van Elvis Presley, overlijdt op 26 juni 1979 aan een hartstilstand in Tupelo in Mississippi. Vernon Presley mocht 63 jaar worden. En Can't Help Falling in Love van Emmerand in uitvoering van UB40 staat op 26 juni 1993. 3 weken lang nummer 1 in de Nederlandse megacharts en ook in de Nederlandse top 40. Maar ik ga naar Elvis Presley Live. Can't Help Falling in Love.
1: Ladies and gentlemen, you're a fantastic audience. And until the next time in San Bernardino, we bid you an affectionate adios.

You to me are everything van The Real Thing. Ja, Real Thing. En die staat op 26 juni 1976. Nummer 1 in Engeland in de UK top 40. En ja, Jannes. Ja, die wordt vandaag, wat heet? Die is vandaag 53 jaar geworden. Ja, Jannes, laat me vrij.

Laat me vrij van Jannes. En Jannes, ja, mag vandaag dus zijn 53ste verjaardag vieren. En het meisje uit Limburg, ja, die wordt 20 jaar ouder. Die wordt vandaag 73. We hebben het over Tony Willet, ja, zangeres van Pussycat. Hier is hun grootste hit uit 1976, Mississippi.

0: Santana met Black Magic Woman. En in navolging van het Amerikaanse Woodstock wordt van 26 tot en met 28 juni 1970 in de Galingsbos in Rotterdam een popfestival gehouden. Er zijn optredens van onder andere Pink Floyd, Dr. John en de Night Tripper, Mungo Jerry, The Soft Machine, The Birds, Santana en de Nederlandse groep CCC Incorporated. Rotterdamse gezinnen gluren vanaf bootjes naar festivalbezoekers die naakt zwemmen en joints roken. Het Nederlandse Woodstock wordt georganiseerd door Barry James Visser uit Delft. Ja, vanmorgen ik wou even richting Zwolle en wou ik even de Epertweg oprijden. En zo vracht. Vraag ouders zo maag te drukken. Wat is er toch gedoen? Zat er misschien een wagen die de vuilnisbak op kon halen. Die stopt de hele tijd. Maar dat was het ook niet. Tot ik in Zwolle kwam, toen ik dat het popconcert van, hoe heet dat, Defcon, dat het afgelast was. En toen heb ik vanmiddag even filmpjes gekeken op YouTube van de mensen die interview hadden. En die kenden mensen uit Australië, mensen uit Mexico, die kwamen al helemaal naar Biddinghuizen toe, naar de Walibi, om dat festival mee te maken. En ja, als je dan een 1000 of 2000 euro kwijt bent en je hebt nog niks gezien, dan is het wel heel erg. Ja, voor degene die dat overkomen is. Maar ja, ik bedoel, het is 40 graden boven nul. En als dat verkeerd gaat, dan. En de sterven mensen, dan. Dat kun je nooit weer goed maken. Dus. Voor degene die dan uit heel ver vandaan komen, is het natuurlijk heel erg jammer. Maar ja, je kunt er niks aan doen. De Hawaïaanse zanger Israel Kamakawiwo. Olé. Ja, overlijdt op 26 juni 1997. Hij leidt aan een ernstige vorm van overgewicht. Hij weegt 340 kilo. Na zijn dood wordt Israël opgebaard in het Capitol in Honolulu. Op de eerste dag lopen meer dan 10.000 mensen langs zijn opgebaarde stoffelijke overschot. De as van Israel Kamakawiwo wordt uitgestrooid in de Stille Oceaan bij Wakua Beach. Ja, dan moet je wel een hele grote oceaan hebben, ja. Anders kan dat er niet helemaal op. Israel Olé mocht slechts 38 jaar worden. In mei 2005 staat hij in Nederland postuum in de belangstelling als zijn uitvoering van Over the Rainbow wordt gebruikt in een reclamespot voor mensenverzekeringen. Omdat deze versie van Israël vanwege een rechtenkwestie niet in ons land mag worden uitgebracht, zingt Gerard Joling het liedje in dezelfde stijl als Israël. Deze versie van wordt op CD-single uitgebracht. En Over the Rainbow van Gerard Joling komt op 30 juli 2005 binnen in de Mega Top 100. Hij blijft op 24ste plaats steken. Nou, we gaan gewoon voor de origineel van Israël Kamakawiwo Olé. Zo heette die man. Over the Rainbow.
1: Okay, this one's for Gabby.

boom, boom, boom. Ja, van de Venga Boys. En voor het eerst in de geschiedenis komen op 26 juli 1999 een Nederlandse productie binnen op de eerste plaats van de Britse hitparade, de UK Top 40. Het is boom, boom, boom, boom van de Venga Boys. Dit is de derde top 10 notering in Groot-Brittannië voor Kim, Denise, Roy en Robin. We waren 1974. Ja, het werd nummer 1 in Zwitserland. Ja, niet in Nederland, nee. Terry Jacks met Seasons in the Sun. Thank you.

0: Ja, Sally was a good old girl van Fats Domino. En daarvoor was de Bee Gees met Stayin' Alive. En Barry Gibb, die wordt op 26 juni 2018 in Buckingham Palace door Prins Charles geridder tot ridder geslagen. De zanger van de Bee Gees krijgt de ridderorde vanwege zijn verdiensten voor de muziekwereld en voor zijn liefdadigheidswerk. Hij mag zich nu Sir noemen. Gibb zei na de ceremonie dat hij hoopt dat zijn overleden broers, Maurice en Robin, trots op hem zijn. Zonder mijn broers zou ik hier niet zijn, aldus Barry Gibb. Maurice Gibb overleed in 2003 en zijn tweede broer Robin overleed in 2012.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, het zitten we op 3 uur lang tijdloos bij uw eigen lokale omroep Elburg. Ik hoop dat u een klein beetje genoten hebt. Ik in ieder geval wel. Ja, dus hierna komt er 3 Smit en ze denken van ik wil een platen vragen. Bel gewoon 3941. Of nee, bel gewoon 06-39-41-41-31. Dan krijg je 3 of 1 aan de telefoon. En kunt u de platen aanvragen die u graag wilt horen. Ik ga richting jaar. Ik ga vanavond weer even nog iets voetballen kijken. En dan ja. Morgenmiddag tussen 5 en 8 zit ik hier weer. Dan hebben we natuurlijk met de top 40 van 27 juni 1976. Kijken wat dan de nieuwe platen komen. Hey, ik wens je nog een hele fijne avond en morgen. Dat het niet zo warm is. Nee, maar ja, we zullen wel zien. Hey, tot morgen. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet.

0: De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
1: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste metertemperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.